0: Bijbehorend en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

big disgrace, waving your banner all over the place. We

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 's avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heer Hugo Waard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. En bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere lange lente.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Radio voor Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrum-rechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Door een onverwachte staking bij luchtverkeersleider Sky zijn op verschillende Belgische luchthavens vanochtend vluchten vertraagd. Op Brussels Airport gaat het om zo'n 25 vluchten en in Luik ongeveer 20 vluchten. De staking begon gisteravond onder luchtverkeersleiders in Luik en Charleroi en breidde zich uit naar andere luchthavens. Er wordt gestaakt tot 7 uur, meldt Sky. De stakingsactie volgt na onderhandelingen over een akkoord met de vakbonden over het digitale controlecentrum voor de luchtvaart in Namen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoeden van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorg- of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren gaven wel gemiddeld meer uit. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun smartphone betalen via jongerenbank Buut. Volgens de bank is het de eerste keer in Nederland dat mobiel betalen mogelijk wordt voor jongeren onder de 16 jaar. Ouders houden de controle en kunnen uitgaven volgen en limieten instellen. Hun tieners kunnen betalen via digitale spaarpotjes. Buut wil de jongeren leren bewuster met geld om te gaan onder begeleiding van hun ouders. Bij de meeste andere banken kan je pas mobiel betalen vanaf 16 jaar. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect. Een lekkere

Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.

0: is Dick Verhaert met de hoofdpunten van het radionieuws. Door een onverwachte staking bij luchtverkeersleider Sky zijn op verschillende Belgische luchthavens vanochtend vluchten vertraagd. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorg- of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun smartphone betalen via jongerenbank Buut. Volgens de bank is het de eerste keer in Nederland dat mobiel betalen mogelijk wordt voor jongeren onder de 16 jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knopen Hintham en Afrit Kerkdriel 5 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.

0: bij Sport. Mis niets op het veld en volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Volg als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Door een onverwachte staking bij luchtverkeersleider Sky zijn op verschillende Belgische luchthavens vanochtend vluchten vertraagd. Op Brussels Airport gaat het om zo'n 25 vluchten en in Luik ongeveer 20 vluchten. De staking begon gisteravond onder luchtverkeersleiders in Luik en Charleroi en breidde zich uit naar andere luchthavens. Er wordt gestaakt tot 7 uur, meldt Sky. De stakingsactie volgt na onderhandelingen over een akkoord met de vakbonden over het digitale controlecentrum voor de luchtvaart in Namen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoeden van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorgen of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren gaven wel gemiddeld meer uit. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun smartphone betalen via jongerenbank Buut. Volgens de bank is het de eerste keer in Nederland dat mobiel betalen mogelijk wordt voor jongeren onder de 16 jaar. Ouders houden de controle en kunnen uitgaven volgen en limieten instellen. Hun tieners kunnen betalen via digitale spaarpotjes. Buut wil de jongeren leren bewuster met geld om te gaan onder begeleiding van hun ouders. Bij de meeste andere banken kan je pas mobiel betalen vanaf 16 jaar. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, 5 kilometer file tussen Voorthuis en Hoevelaken, 10 minuten vertraging. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort, 5 minuten tussen Harderwijk Zuid en Nijkerk. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Okt en Wadenooyen, 10 kilometer langzaam rijden. En op de N233 Kesteren-Veenendaal bij Rhenen, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect.

0: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: Radio op Midden-Gelderland. Connect.

0: De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt, omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorgen of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun smartphone betalen via jongerenbank Buut. Volgens de bank is het de eerste keer in Nederland dat mobiel betalen mogelijk wordt voor jongeren onder de 16 jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Vanavond in het noorden en oosten eerst nog enkele stevige onweersbuien met hagel en windstoten. Morgen vallen er landinwaarts gedurende de dag enkele lichte regenbuien. Het westen maakt de meeste kans op zon. Donderdag en de dagen daarna wordt het wisselend bewolkt met soms wat zon, maar ook onweer en lokaal veel neerslag bij 18 tot 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen 4 kilometer. De vertraging is een kwartier, 10 minuten extra op de A12. Duitse grens richting Arnhem tussen Knoopend Oud-Dijk en Duiven 5 kilometer. Kwartiertje op de A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Ocht en Waddenooyen 9 kilometer file. 10 minuten op de A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 10 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: In Arnhem staat Puk's Open Podium weer gepland op vrijdag 19 juni van 8 uur tot half 11. Puk's Open Podium wordt samengesteld uit minimaal 6 verschillende acts. Je vindt er bijvoorbeeld de singer-songwriter die voor de allereerste keer zijn liedje voor een publiek speelt. De avond wordt aan elkaar gepraat door Puk's vaste presentator Jan Gipman. Thijs van Leer sluit op 19 juni het culturele seizoen van de Vrienden van de Lathumse Kerk af met een optreden in de Lathumse Kerk. Van Leer werd wereldwijd bekend met de hit Hocus Pocus en werkte samen met artiesten als Ramse Shaffi en David Bowie. Ook vandaag de dag trekt hij nog internationaal rond met Focus. Het concert in de Lathumse Kerk begint op 19 juni om 8 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via lathumsekerk.nl. Voetbalclub SDZZ houdt haar jaarlijkse zomerfair op zondag 21 juni. Op deze dag verandert Sportpark de Grietse Poort aan de Doesburgseweg in Zevenaar opnieuw in een bruisend evenemententerrein vol activiteiten, muziek, spel en ontmoeting. Tussen 10 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van tientallen kramen, een grote loterij, het Rad van Fortuin, live muziek en volop activiteiten voor jong en oud. Op de website sdzz.nl staat meer informatie over kraamverhuur of aanmelden. En tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De inflatie stond vorige maand op een recordhoogte van 3,5%, bijna 1% meer dan in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij een snelle eerste raming. Het dagelijkse leven werd vooral duurder door de stijging van de energieprijzen, door de oorlog in het Midden-Oosten. Die stegen in mei met 9,9%, dat is het CBS. Ook moest er meer betaald worden voor voedingsmiddelen, dranken en tabak. Later vanochtend komt ook het Europees Statistiekbureau Eurostat met voorlopige cijfers. Bij een restaurant in Weidenest tussen Hoorn en Denkhuizen is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer moet het pand waarin Ora Restaurant en Café aan de Blokdijk was gevestigd als verloren worden beschouwd. De politie meldt dat er op de muren racistische en kwetsende leuzen zijn aangetroffen, waaronder oprotten en kankerturk. Onderzocht wordt of er sprake is van brandstichting. Door de bluswerkzaamheden is de N506 afgesloten voor verkeer. De brandweer verwacht in Weidenest nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt, omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoeden van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorgen of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren gaven wel gemiddeld meer uit. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Stroe en Barneveld 5 kilometer file. De vertraging is ongeveer een kwartier. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintam en Waardenburg 13 kilometer file, 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens. Door een kapotte vrachtwagen bij Zevenaar 5 minuten extra reistijd. A12 Arnhem richting Utrecht, 10 minuten extra tussen afrit Oosterbeek en Manensbergen. Staat een file op de A50 Arnhem richting Os. 12 kilometer tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. En op de N795 Epe richting Nunspeet, 2 kilometer file bij de A28. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect.

Ontdek samen met de historische vereniging Stad en Ambt Doesburg op 20 juni de verborgen parel van Doesburg, de Hoge Linie. Dit bijzondere natuurgebied, rijk aan planten, bomen, vogels en wild, is normaal niet toegankelijk voor publiek. Tijdens deze natuurhistorische wandeling vertelt de gids over natuur en de eeuwenoude vestinggeschiedenis van het gebied. De wandeling start om 10 uur. De traditionele Exodus wandeltocht vindt dit jaar plaats op 26 juni. De start is in het centrum van Huissen. De tocht staat in het teken van de evacuatie van 1944 en de terugkeer en wederopbouw in 1945. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de markt van Huissen zijn concerten en er vindt een bloemlegging plaats bij het massagraf in Huissen. Attracties en kraampjes komen samen tijdens de voorjaarskermis en braderie in het centrum van Duiven. Van 26 tot en met 28 juni staat het centrum volledig in het teken van plezier voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties, heerlijke lekkernijen en een sfeervolle braderie met een gevarieerd aanbod aan kraampjes. Het belooft een gezellig weekend te worden vol entertainment, shoppen en ontmoeten. En tot zover de agendaberichten.

0: AMRO. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A12 Arnhem-Utrecht 20 minuten vertraging tussen afrit Oosterbeek en Maarsbergen. Op de A28 Amersfoort-Zwolle 25 minuten vertraging tussen het Harden en Zwolle-Zuid 10 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloude-rijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichseweg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten. Radio.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In verschillende delen van Oekraïne zijn bij zware Russische aanvallen vannacht zeker 9 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden Oekraïnse autoriteiten. Volgens de burgemeester van de hoofdstad Kiev werd zijn stad getroffen door een reeks luchtaanvallen, waardoor een flatgebouw voor een deel instortte. De meeste dodelijke slachtoffers door Russische aanvallen vielen in de Dnipro, in het oosten van Oekraïne, waar 5 mensen om het leven kwamen, melden Oekraïnse media. De inflatie stond vorige maand op een recordhoogte van 3,5%, bijna 1% meer dan in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij een snelle eerste raming. Het dagelijkse leven werd vooral duurder door de stijging van de energieprijzen, door de oorlog in het Midden-Oosten. Die stegen in mei met 9,9%, aldus het CBS. Ook moest er meer betaald worden voor voedingsmiddelen, dranken en tabak. Later vanochtend komt ook het Europees Statistiekbureau Eurostat met voorlopige cijfers. Gisteravond is een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede uit de hand gelopen. Volgens de politie was de sfeer grimmig en werd er met vuurwerk en stenen naar politieauto's gegooid. Bij het gemeentehuis van wijk bij Duurstede demonstreerden zo'n 300 mensen. Bij de opvang vorig jaar van asielzoekers in een sporthal in de Utrechtse gemeente waren er problemen. Zo werden winkeldiefstallen gepleegd en veroorzaakte een kleine groep bewoners van het asielzoekerscentrum overlast in de buurt. Bij een restaurant in Weidenest tussen Hoorn en Enkhuizen is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer moet het pand waarin Ora restaurant en café aan de blok Dijk was gevestigd als verloren worden beschouwd. De politie meldt dat er op de muren racistische en kwetsende leuzen zijn aangetroffen, waaronder oprotten en kankerturk. Onderzocht wordt of er sprake is van brandstichting. Door de bluswerkzaamheden is de N506 afgestoten voor verkeer. De brandweer verwacht in Weidenest nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Geldermalsen en Knoopend Everdingen 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal 8 kilometer file. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid 9 kilometer file. Door de werkzaamheden aan een brug in Zwolle een half uur vertraging bijna. Op de A50 Apeldoorn Zwolle daardoor 8 kilometer file tussen Heerde Zuid en Knoopend Attemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: ATK Brass uit Arnhem verzorgt op 14 juni... een swingend optreden vol bekende muziek in Huis het Loo. De Brassband brengt een gevarieerd repertoire... met onder meer nummers van Queen, Robbie Williams en Elton John. ATK Brass bestaat sinds 2017 en komt voort uit het Arnhems Trompettenkorps. De band is een graag geziene gast bij evenementen in Arnhem en omgeving. Het optreden is van 3 tot 5 uur en het adres is Loostraat in Loo. In Giesbeek wordt op 14 juni de Techniekdag de Liemers gehouden. Deze dag staat in het teken van ontdekken, beleven en zelf doen. Jongeren van 8 tot en met 14 jaar maken kennis met de wereld van techniek. Verschillende technische bedrijven en instellingen pakken uit met creatieve, uitdagende en verrassende activiteiten waarbij kinderen zelf aan de slag kunnen gaan. Techniekdag de Liemers vindt plaats van 10 tot 4 uur aan de Nijverheidsstraat in Giesbeek. Open Podium Doesburg aan de Gasthuisstraat organiseert op 14 juni het Prinses Christina Concours. De organisatie biedt jonge muzici inspiratie, begeleiding en een podium voor kinderen en jongeren van 4 tot 21 jaar. Door de jongeren in contact te brengen met topmuzici, publiek en elkaar, creëert het PCC kansen om te leren, te inspireren en hun muzikale toekomst vorm te geven. Het concert begint om 1:30 en de aanvang is om 1:00. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In verschillende delen van de Oekraïne zijn bij zware Russische aanvallen vannacht zeker 9 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse autoriteiten. De inflatie stond vorige maand op een recordhoogte van 3,5%, bijna 1% meer dan in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij een snelle eerste raming. Gisteravond is de protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede uit de hand gelopen. Bij een restaurant in Weidenest tussen Hoorn en Denkhuizen is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer moet het pand waarin Ora restaurant en café aan de blok Dijk was gevestigd als verloren worden beschouwd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Vanavond in het noorden en oosten eerst nog enkele stevige onweersbuien met hagel en windstoten. Morgen vallen er landinwaarts gedurende de dag enkele lichte regenbuien. Het westen maakt de meeste kans op zon. Donderdag en de dagen daarna wordt het wisselend bewolkt met soms wat zon, maar ook onweer en lokaal veel neerslag bij 18 tot 20 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle staat door werkzaamheden in Zwolle aan een brug. Tussen het Houden en Zwolle-Zuid 8 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging in 8 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Museum Arnhem zoekt vrije tijdskunstenaars voor de tweede editie van de Maak-tentoonstelling. Makers kunnen één kunstwerk inzenden rond het thema kleur bekennen. De tentoonstelling biedt een podium aan kunstenaars zonder formele kunstopleiding en is vanaf 6 november te zien in het museum. Een onafhankelijke jury selecteert de inzendingen. Aanmelden kan tot en met 13 augustus. Meer informatie staat op de website van Museum Arnhem. In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Roosendaalseweg in Arnhem worden op 1 juli vanaf 10 uur diverse slimme hulpmiddelen getoond. Tijdens de belevingsmarkt Slimme Hulpmiddelen kun je instrumenten live bekijken en uitproberen. Ontdek handige oplossingen voor contact op afstand, medicatie, veiligheid en dagelijkse handelingen. Laat je inspireren door zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio en ontmoet andere mantelzorgers en professionals. Meer informatie is te lezen op mvtarnhem.nl. De Blauwe Bever vaart op 3 juli vanaf het fiets- en voetveer in Renkum. De vaartocht voert over de Rijn richting Rhenen en onderweg vertelt de gids over de natuur en de historie van de omgeving. Halverwege wordt aangelegd in natuurgebied de Blauwe Kamer, gelegen aan de voet van de Grebbeberg. Daar volgt een wandeling langs bijzondere flora en fauna. Tijdens de terugvaart biedt het water uitzicht op het omliggende landschap. De vaartocht is van 7 tot 10 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Foon Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Foon Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Uit cijfers van het Rode Kruis en het Klimaatverbond blijkt dat steeds meer gemeenten een hitteplan hebben, waarin maatregelen staan om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Daaronder vallen bijvoorbeeld ouderen, kleine kinderen, zwangeren en dak- en thuislozen. Het aantal gemeenten dat nu een hitteplan heeft is gestegen van 90 naar 128. Het Rode Kruis en het Klimaatverbond noemen dat een stap in de goede richting, maar vinden wel dat alle 342 gemeenten in Nederland een hitteplan moeten hebben. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald. Uit cijfers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat op dit moment 42% van de leden van het panel vertrouwen heeft in het kabinet, en dat was bij de start nog 37%. Het kabinet Jette zit vandaag 100 dagen in het zadel. Het verschil met het kabinet Schoof is dat het vertrouwen in die ploeg na 100 dagen nog hetzelfde was. Alleen D66-kiezers hebben nog vertrouwen in het kabinet Jette. Bij de kiezers van de coalitiegenoten CDA en VVD is bijna de helft van het vertrouwen verdampt, aldus RTL Nieuws. In verschillende delen van Oekraïne zijn bij zware Russische aanvallen vannacht zeker 9 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden Oekraïnse autoriteiten. Volgens de burgemeester van de hoofdstad Kiev werd zijn stad getroffen door een reeks luchtaanvallen, waardoor een flatgebouw voor een deel instortte. De meeste dodelijke slachtoffers door Russische aanvallen vielen in de Dnipro, in het oosten van Oekraïne, waar 5 mensen om het leven kwamen, melden Oekraïnse media. Gisteravond is een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede uit de hand gelopen. Volgens de politie was de sfeer grimmig en werd er met vuurwerk en stenen naar politieauto's gegooid. Bij het gemeentehuis van wijk bij Duurstede demonstreerden zo'n 300 mensen. Bij de opvang vorig jaar van asielzoekers in een sporthal in de Utrechtse gemeente waren er problemen. Zo werden winkeldiefstallen gepleegd en veroorzaakte een kleine groep bewoners van het asielzoekerscentrum overlast in de buurt. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle. 5 kilometer file tussen Wezep en Zwolle-Zuid door werkzaamheden in Zwolle. 10 minuten vertraging. 5 minuten op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Ewijk en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Connect. Een lekkere lange lente.

0: Slagwerk Renkum organiseert op zaterdag 13 juni vanaf 14:30 een gratis zomershow in openluchttheater De Klaproos in Wolfhezen. De groep bestaat uit 12 drummers, waaronder jeugdleden, en verzorgt een interactieve voorstelling. Dirigent Anne-Jaap van Eersel viert deze zomer zijn 20-jarig jubileum bij de vereniging. Bij succes wil Slagwerk Renkum het evenement jaarlijks laten terugkeren. Het traditionele haringhappen in Babberich vindt dit jaar plaats op donderdag 18 juni in Cultuurhuis de Borg. Vanaf 19:30 zijn inwoners en belangstellenden welkom om de Hollandse nieuwe te proeven. Ook staat een glaasje korenwijn voor de liefhebbers klaar. Live muziek zorgt voor extra sfeer. De Borg is gevestigd aan het Baborgaplein in Babberich. Auto's, snelheid en racing. Op zaterdag 20 juni staat het Duivense winkelcentrum De Passage in het teken van de Formule 1. Het hoogtepunt van de dag is de indrukwekkende Carrera modelracebaan. De baan is voorzien van alles wat een echt circuit herkenbaar maakt. Tijdens het race-event kunnen bezoekers niet alleen de baan bekijken, maar ook deelnemen aan verschillende activiteiten. Het race-event in De Passage is van 10 uur tot 5 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Dick Verhaak met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit cijfers van het Rode Kruis en het Klimaatverbond blijkt dat steeds meer gemeenten een hitteplan hebben, waarin maatregelen staan om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald. Uit cijfers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat op dit moment 22% van de leden van het panel vertrouwen heeft in het kabinet, en dat was bij de start nog 37%. In verschillende delen van de Oekraïne zijn bij zware Russische aanvallen vannacht zeker 9 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse autoriteiten. Gisteravond is een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede uit de hand gelopen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Met Connect voel je je overal thuis.

In het centrum van Bemmel is het weer tijd voor de jaarlijkse dweildag op zondag 14 juni. Tijdens het evenement strijden dweilorkesten om het Nederlands kampioenschap en blazen nog eens tientallen dweilorkesten de longen uit hun lijf in de leutklasse. De Bemmelse dweildag begint om 11 uur met een opening bij het hoofdpodium en om 6 uur wordt een nieuwe Nederlands kampioen dweilorkesten bekendgemaakt. Inwoners van Duiven en Westervoort kunnen van 19 tot en met 21 juni gratis kamperen in het Horsterpark met een eigen tent, vouwwagen of caravan. Ieder jaar verandert het Horsterpark voor één weekend in een camping. Wie geen kampeeruitrusting heeft, kan een tent lenen. De camping is volledig ingericht. Er is stromend water, elektriciteit en sanitair. Ook zijn er gezamenlijke barbecues en diverse activiteiten. Meer informatie is te lezen op zodiva.nl. KDO Groezen organiseert op 20 juni de jubileumeditie van de Liemers Fietsen Taptoe Groezen 2026. 6 topkorpsen verzorgen optredens van hoog niveau, waaronder wereldkampioen show en drumfanfare Advendo Snake. Alle deelnemende korpsen bereiden zich voor op het prestigieuze wereldmuziekconcours. De Taptoe vindt plaats van 4:30 tot 7 uur aan de Commanderijstraat in Groezen. Na afloop is de WK-wedstrijd van Oranje op groot scherm te volgen. En tot zover de agendaberichten.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De politie meldt dat er nog veel onduidelijk is over het steekincident bij een bedrijf op een bedrijventerrein in Heer-Hugowaard, waarbij een dode en twee gewonden vielen. Zo kan de politie nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers en over de toedracht. Ook is er nog niemand aangehouden. Gisteravond rukten hulpdiensten massaal uit naar het bedrijventerrein. Op beelden was te zien dat een pand door de politie onder schot werd gehouden. De politie zegt in de loop van de dag met meer informatie te komen. De bewoners van 120 huizen in het Zeeuwse Breskens hebben voor de veiligheid hun huis verlaten vanwege de ontmanteling van een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst Defensie laat de bom ontploffen op een terrein bij Oostburg. In Breskens liggen veel bommen uit de oorlog. In september 1944 wilden Duitse troepen over de Westerschelde vluchten, maar ze werden door het Britse RAF gebombardeerd. Bij het bombardement werden ook delen van de bebouwde kom van de Zeeuwse stad geraakt. Uit cijfers van het Rode Kruis en het Klimaatverbond blijkt dat steeds meer gemeenten een hitteplan hebben, waarin maatregelen staan om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Daaronder vallen bijvoorbeeld ouderen, kleine kinderen, zwangeren en dak- en thuislozen. Het aantal gemeenten dat nu een hitteplan heeft is gestegen van 90 naar 128. Het Rode Kruis en het Klimaatverbond noemen dat een stap in de goede richting, maar vinden wel dat alle 342 gemeenten in Nederland een hitteplan moeten hebben. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald. Uit cijfers van het RTL-nieuwspanel blijkt dat op dit moment 42% van de leden van het panel vertrouwen heeft in het kabinet, en dat was bij de start nog 37%. Het kabinet Jette zit vandaag 100 dagen in het zadel. Het verschil met het kabinet Schoof is dat het vertrouwen in die ploeg na 100 dagen nog hetzelfde was. Alleen D66-kiezers hebben nog vertrouwen in het kabinet Jette. Bij de kiezers van de coalitiegenoten CDA en VVD is bijna de helft van het vertrouwen verdampt, aldus RTL Nieuws. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens, tussen Zevenaar en de grens. Daar heb je nu 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Connect.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het Gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichseweg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Dick Verhaak met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie meldt dat er nog veel onduidelijk is over het steekincident bij een bedrijf op een bedrijventerrein in Hugowaard, waarbij een dode en twee gewonden vielen. De bewoners van 120 huizen in het Zeeuwse Breskens hebben voor de veiligheid hun huis verlaten vanwege de ontmanteling van een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog. Uit cijfers van het Rode Kruis en het Klimaatverbond blijkt dat steeds meer gemeenten een hitteplan hebben, waarin maatregelen staan om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald. Uit cijfers van het RTL-nieuwspanel blijkt dat op dit moment 42% van de leden van het panel vertrouwen heeft in het kabinet. En dat was bij de start nog 37%. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het noordoosten van het land heeft eerst nog de beste papieren voor wat zon. In het zuidwesten komen flinke regen- en onweersbuien tot ontwikkeling. Die buien trekken vervolgens over het land. Daar kunnen zware exemplaren bij zitten, waarbij in korte tijd veel neerslag valt. Ook hagel en windstoten tot 60 à 70 km per uur worden niet uitgesloten. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Na de buien keldert de temperatuur naar een graad of 17. Vanavond krijgen het noordoosten en oosten nog met felle buien te maken. Verder is het droog. In de nacht kan er in het noordoosten en zuidwesten nog een bui voorkomen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen blijft het niet helemaal droog. Er vallen een paar buien. Plaatselijk kan daar onweer bij zitten, maar de zon laat niet helemaal verstek gaan. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het met 18 tot 21 graden iets koeler dan vandaag. Op donderdag waait er een stevige zuidwestenwind. Er trekken buien over het land en hier en daar kan daar onweer bij zitten. Aan de kust waait het krachtig, windkracht 6. Af en toe komt de zon tevoorschijn en in de middag wordt het zo'n 18 graden. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. De vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens is 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Autoriteit Consument en Markt meldt dat netbeheerders beloofd hebben dit jaar nog meer maatregelen te nemen om de problemen met het overvolle stroomnet het hoofd te bieden. De netbeheerders hebben van de ACM de opdracht gekregen om met verbeterplannen te komen. Zo kunnen de netbeheerders ruimte creëren met alternatieve contracten waarbij gebruikers op sommige momenten minder of geen stroom kunnen afnemen of terugleveren. Ook gaan de beheerders hun klanten vragen op momenten dat het druk is het stroomgebruik aan te passen. Afgelopen nacht hebben 65 asielzoekers die niet in Ter Apel konden overnachten in de sporthal in het Drentse tweede Exloermond geslapen. De gemeente Borger-Odoren heeft deze locatie tot en met donderdag als nachtopvang aangeboden. De asielzoekers zijn vanmorgen weer per bus naar Ter Apel gebracht. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis heeft afgelopen nacht niemand op het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het KNMI waarschuwt vanmiddag voor stevige onweersbuien. Voor het hele land, behalve Zeeland, geldt code geel. Er is kans op windstoten tot 70 km per uur hagel en flinke regenval. Plaatselijk kan in korte tijd 20 tot 30 mm neerslag vallen, wat voor wateroverlast kan zorgen. De zwaarste buien worden vooral verwacht in het noordoosten van het land. Morgen is het relatief rustig met de hevige buien, maar donderdag neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien weer toe. De gemeente Roermond heeft het ontslag aangevraagd van 4 ambtenaren die betrokken zouden zijn bij parkeerfraude. Vorig jaar zomer ontdekte de gemeente dat parkeerders met een uitrijkaart voor de parkeergarage aan het kazerneplein in de Limburgse plaats die kaart vaker gebruikten. Zo hoefden ze geen parkeergeld te betalen. Daardoor liep de gemeente ruim 100.000 euro aan parkeergeld mis, waarvan nu ongeveer de helft is terugbetaald. Volgens de gemeente Roermond zijn in totaal 17 medewerkers betrokken bij de parkeerfraude. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging. Op de A1 vanuit Hengelo sta je bijna 10 minuten in de file voor de grens. Op de A12 vanuit Arnhem is de vertraging een kwartier. Daar is ook de linkerrijstrook dicht bij de Duitse grens. Van Arnhem naar Utrecht op de A12 heb je 10 minuten oponthoud bij Bunnik door een spoedreparatie aan de weg. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je nu in de file voor de Schiphol-tunnel. Die is dicht door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Connect.

0: Vorig jaar was het een schot in de roos. De Hunneschans in Hyvea-dorp vol picknickkleden, zelfgemaakte lekkernijen, spelende kinderen en gesprekken tussen oude bekenden en nieuwe buren. Op zaterdag 6 juni wordt de Hunneschans weer omgedoopt met picknickkleden, met daarbij diverse activiteiten voor jong en oud. Terwijl de kinderen zich vermaken met spelletjes, hebben de volwassenen alle tijd om bij te praten. Iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. Het centrum van Bemmel verandert op 7 juni in een groot openluchtmuseum vol bijzondere voertuigen. Bezoekers kunnen klassieke auto's, jong- en oldtimers en unieke voertuigen bewonderen die je zelden ziet. Ook liefhebbers van motoren en brommers komen aan hun trekken. In de ochtend is er een toertocht door de omgeving. Ook worden de voertuigen tentoongesteld op diverse pleinen in het centrum. Inschrijving voor de toertocht en meer informatie staat op bemmelonwheels.nl. Muziekliefhebbers kunnen op zondag 14 juni een concert bijwonen in de tuin van de Lage Oorsprong in Oosterbeek. De internationaal succesvolle contrabassist James Ussi verzorgt een bijzonder optreden. Ussi begon zijn muzikale carrière in 2001 en ontwikkelde zich tot een toonaangevende solist. Het optreden is van 3:30 tot 4:30. Het adres van de tuin van de Lage Oorsprong is van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Autoriteit Consument en Markt meldt dat netbeheerders beloofd hebben dit jaar nog meer maatregelen te nemen om de problemen met het overvolle stroomnet het hoofd te bieden. Afgelopen nacht hebben 65 asielzoekers die niet in Ter Apel konden overnachten in de sporthal in het Drentse tweede Exloermond geslapen. Het KNMI waarschuwt vanmiddag voor stevige onweersbuien. Voor het hele land, behalve Zeeland, geldt code geel. Er is kans op windstoten tot 70 km per uur hagel en flinke regenval. De gemeente Roermond heeft het ontslag aangevraagd van 4 ambtenaren die betrokken zouden zijn bij parkeerfraude. Vorig jaar zomer ontdekte de gemeente dat parkeerders met een uitrijkaart voor de parkeergarage aan het kazerneplein in de Limburgse plaats die kaart vaker gebruikten. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 6 kilometer file tussen Zevenaar en Duitsland, een kwartier vertraging. De N302 Kootwijk richting Harderwijk tussen de N344 en Garderen is de weg dicht door olie op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: In zijn nieuwe theatershow brengt Max van den Burg een bont gezelschap van hilarische types en imitaties tot leven. Met zijn unieke podiumstijl fileert hij op speelse en scherpe wijze onze drang naar gemak, vooruitgang en controle. Het resultaat? Een feest der herkenning waar je hard om lacht. De voorstelling is op 7 juni om 8 uur in de Duivense ochtend aan het Remigiusplein. Op deochtend.nl staat meer informatie. Het bierproevenement vindt dit jaar plaats op 7 juni op het Raadhuisplein in Zevenaar. Van 1 tot 7 uur geniet je van ambachtelijke bieren, foodtrucks en live muziek. De toegang is gratis. De bieren worden geschonken in proefglazen en het festival valt samen met een koopzondag. Het terrein naast het Olde Ras aan de Dremterdijk in Doesburg wordt op zondag 7 juni omgetoverd in een vlooienmarkt. Bezoekers kunnen struinen langs een mix van marktkramen, kofferbakverkopers, hobbyartikelen en sfeervolle catering met terras. Of je nu zoekt naar een bijzondere woondecoratie, vintage kleding, betaalbare servies of oude LP's, op deze markt is altijd iets unieks te ontdekken. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De nieuwe directeur Duurzaamheid en Communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. NRC schreef dat Pols in zijn studietijd in Zuid-Afrika de voorman was van een studentenbeweging die streed tegen de afschaffing van apartheid en de anti-apartheidsbeweging ANC. Pols was recentelijk directeur van Milieudefensie. De Belgische justitie wil 3 verdachten vervolgen voor het in 2022 plannen van een ontvoering van de oud-justitieminister van Quickenborne. Volgens Belgische media gaat het om Nederlanders. Vandaag staan 6 verdachten voor de Belgische Raadkamer. Voor 3 van hen wordt een verzoek ingediend om hen te laten berechten voor een poging tot gijzelneming van een minister. De verdachten werden in Leidschendam, Den Haag en Rijswijk gearresteerd. Tweede Kamerlid namens PRO, Esma Lalla, verlaat Politiek Den Haag en wordt wethouder in Amsterdam. In 2023 stapte de 46-jarige Lalla vanuit de Tilburgse gemeentepolitiek over naar de Tweede Kamer. Vorig jaar solliciteerde ze naar de functie van burgemeester in Tilburg en Delft. Toen zei ze al dat ze zich meer in de gemeentepolitiek thuis voelde. De stap die zij nu zet, voelt voor haar vanzelfsprekend. Voetbalfans die naar de Verenigde Staten afreizen voor het WK krijgen van de Amerikaanse ambassade in Nederland het advies om te zorgen dat alle papieren op orde zijn en extra reistijd in te plannen. Op luchthavens wordt extra drukte verwacht, vooral bij de douane. Allerlei hulporganisaties waarschuwden al dat supporters bij de grens kunnen worden tegengehouden vanwege uitlatingen op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Zo kan het gebeuren dat de douane voor de veiligheid van de VS elektronische apparaten van reizigers doorzoekt. Denk daarbij aan een telefoon. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens heb je een kwartiertijdverlies. En de N302 van Kootwijk naar Harderwijk is dicht bij Garderen door olie op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Connect.

0: In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martinikerktoren beklimmen op zaterdag 27 juni, van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de 220 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Bewonersvereniging Heveaveld houdt op 27 juni een buurtmaaltijd op het Heveaveld. Iedereen uit de buurt is welkom om samen te eten en elkaar te leren kennen. Neem zelf eten mee voor een gezamenlijk buffet en eventueel iets extra's om te delen. Vergeet niet je eigen drinken, bord, bestek en glazen mee te nemen. De bewonersvereniging zorgt voor lange tafels, banken en partytenten. Vanaf 5 uur ben je welkom voor de inloop en om 6 uur begint de maaltijd. In het Duivensehorsterpark kunnen bezoekers op zondag 28 juni terecht op een goed gevulde vlooienmarkt met kramen, kofferbakverkoop en hobbyspullen. Het aanbod is gevarieerd en wisselt per kraam. Van kleding en servies tot unieke vondsten en verzamelobjecten. Op het terrein is een theehuis aanwezig voor koffie en thee. De vlooienmarkt is van 9 tot 4 uur. Het Horsterpark is gevestigd aan de Horsterparklaan in Duiven. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De nieuwe directeur Duurzaamheid en Communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. De Belgische justitie wil 3 verdachten vervolgen voor het in 2022 plannen van een ontvoering van de oud-justitieminister van Quickenborne. Volgens Belgische media gaat het om Nederlanders. Tweede Kamerlid namens Pro, Esma Lalla, verlaat politiek Den Haag en wordt wethouder in Amsterdam. Voetbalfans die naar de Verenigde Staten afreizen voor het WK krijgen van de Amerikaanse ambassade in Nederland het advies om te zorgen dat alle papieren op orde zijn en extra reistijd in te plannen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Het noordoosten van het land heeft eerst nog de beste papieren voor wat zon. In het zuidwesten komen flinke regen- en onweersbuien tot ontwikkeling. Die buien trekken vervolgens over het land. Daar kunnen zware exemplaren bij zitten, waarbij in korte tijd veel neerslag valt. Ook hagel- en windstoten tot 60 à 70 km per uur worden niet uitgesloten. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Na de buien keldert de temperatuur naar een graad of 17. Vanavond krijgen het noordoosten en oosten nog met felle buien te maken. Verder is het droog. In de nacht kan er in het noordoosten en zuidwesten nog een bui voorkomen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen blijft het niet helemaal droog. Er vallen een paar buien. Plaatselijk kan daar onweer bij zitten, maar de zon laat niet helemaal verstek gaan. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het met 18 tot 21 graden iets koeler dan vandaag. Op donderdag waait er een stevige zuidwestenwind. Er trekken buien over het land en hier en daar kan daar onweer bij zitten. Aan de kust waait het krachtig, windkracht 6. Af en toe komt de zon tevoorschijn en in de middag wordt het zo'n 18 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Kleine jongen naast mijn vader in de kerkbanken. Ik leerde bidden en ik vouw nog dezelfde handen. Als ik ging slapen zijn mijn moeder en zijn engelen. Die vannacht over je waken, ze beschermen je. Maar de grote boze wereld liet me twijfelen soms. Gaat het om geld of geluk, want ze draaien het om. Hoe gaan ze vissen in mijn vijver, ze ontwijken de bron. Ik kan mijn ziel niet laten spreken als ik bijt op mijn tong.

Ontdek iedere zaterdag de rijke historie van Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar prachtige gevels en goed bewaarde middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 13:30 bij het VVV-kantoor aan de Koelpoortstraat in Doesburg. In het Arnhemse Sonsbeekpark vindt op zondag 21 juni een zeldzaam mooimarkt plaats. Op deze dag kunnen bezoekers kennis maken met producten van lokale en regionale kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers. Alle producten zijn handgemaakt, zelf ontworpen of geproduceerd. Daarnaast worden er ook ambachtelijke biologische lekkernijen verkocht. De zeldzaam mooimarkt is van 11 tot 6 uur. In het Zevenaarse Centrum 4.0 aan de Sleeg vindt op maandag 23 juni weer een Alzheimercafé plaats. Rolling Stones Tribute Band verzorgt dan een speciaal optreden. De avond begint om 7 uur en is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten, mantelzorgers en andere betrokkenen. Muziek roept herinneringen op en zorgt voor ontmoeting en ontspanning. Iedereen die zich betrokken voelt bij dementie is welkom. En tot zover de agendaberichten.

0: dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De autoriteit Consument en Markt heeft boetes uitgedeeld aan bedrijven die zich met grond, weg en waterbouw bezighouden. Dit vanwege vervalsing van een gemeentelijke aanbesteding. Drie bedrijven, Bouwhuis, Timmerhuis en Vergelder, hebben onderling hun inschrijfprijzen afgesproken en bepaalden op die manier wie de opdracht zou krijgen, zegt de ACM. De bedrijven hebben meegewerkt aan de afhandeling door ACM en krijgen korting op de boete. Van Gelder krijgt geen boete omdat die de verboden afspraken bij de ACM heeft gemeld. De nieuwe directeur Duurzaamheid en Communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. NRC schreef dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika de voorman van een extreemrechtse studentenbeweging was die streed tegen de afschaffing van apartheid en de anti-apartheidsbeweging ANC. Pols was recentelijk directeur van Milieudefensie. Zijn overstap naar Tata leverde hem veel kritiek op. Schoolreisjes, excursies en kampen dreigen voor steeds meer scholen onbetaalbaar te worden door dalende inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage. Vooral scholen met veel leerlingen uit arme gezinnen worden hierdoor geraakt. Het Jeugdeducatiefonds vraagt het kabinet om extra financiële steun. Morgen debatteert de Tweede Kamer erover. Sinds 2021 mogen leerlingen niet meer worden uitgesloten als de ouders niet kunnen betalen. Daardoor komen veel scholen veel geld tekort. Het Amerikaanse Florida heeft als eerste staat in de VS een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. De chatbotmakers zouden een onveilig product hebben uitgebracht dat mensen bij gevaarlijk gedrag adviezen geeft. Zo had een man instructies over geschikte wapens en munitie gekregen en schoot op een universiteit om zich heen. Anderen werden geadviseerd over middelen om zichzelf van het leven te beroven. Het weer. Felle regen- en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel- en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N318 van Varsseveld naar Winterswijk, tussen Miste en Winterswijk. De vertraging is een kwartier. En door Duitse grenscontrole staat er file op de A12 vanuit Arnhem, tussen de afrit Beek en de Duitse grens. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Connect.

0: koffer van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De autoriteit Consument en Markt heeft boetes uitgedeeld aan bedrijven die zich met grond, weg en waterbouw bezighouden. Dit vanwege vervalsing van een gemeentelijke aanbesteding. De nieuwe directeur Duurzaamheid en Communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. Schoolreisjes, excursies en kampen dreigen voor steeds meer scholen onbetaalbaar te worden door dalende inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage. Het Amerikaanse Florida heeft als eerste staat in de VS een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. De chatbotmakers zouden een onveilig product hebben uitgebracht dat mensen bij gevaarlijk gedrag adviezen geeft. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld.

geld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.

0: iedere zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct-reclame.nl.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In hoge beroep is door het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf geëist tegen 4 verdachten in het Marengo-proces. Het gaat in deze zaak onder meer om 6 moorden in de onderwereld. 14 verdachten staan terecht. De strafeis tegen Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi volgt later. Taghi zit al een tijdje zonder verdediging en daarom is zijn zaak vertraagd. Eerder veroordeelde de rechtbank hem en 2 medeverdachten al tot een levenslange celstraf. Voormalig directeur van Milieudefensie en vandaag ook van Tata Steel, Donald Pols, heeft gereageerd op zijn verleden als 19-jarige in Zuid-Afrika, waar hij leider was van een extreemrechtse studentenvereniging die zich tegen de anti-apartheid en Nelson Mandela's ANC keerde. Hij zegt dat hij met de kennis van nu er eerder iets mee had moeten doen, en hoe bekender hij werd, hoe meer hij zich besefte dat het een keer zou uitkomen, aldus Pols. Uit cijfers van Eurostar blijkt dat de spoorvervoerder vorig jaar opnieuw meer treinreizigers van en naar Nederland heeft vervoerd. Het gaat om 4 miljoen passagiers. Vooral op het traject Amsterdam-Londen waren er meer passagiers. Ook voor dit jaar verwacht Eurostar een verdere groei in passagiersaantallen van en naar Nederland. Met de bekendmaking van de jaarcijfers kondigt Eurostar ook nieuwe internationale routes aan, waaronder die tussen Amsterdam en het Zwitserse Genève. Tegen de belofte van de Amerikaanse president Donald Trump in gaan Israël en Hezbollah alsmaar door met aanvallen op elkaar. Volgens Trump zouden de twee hun wapens tijdelijk en onder voorwaarden neerleggen. Israël voerde aanvallen op Zuid-Libanon uit en daarbij raakten onder andere 2 Libanese militairen gewond toen een Israëlische drone hun auto raakte. Volgens Israël werden er vanuit Libanon 3 projectielen afgevuurd. 2 konden onderschept worden en een derde crashte. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere

0: In Arnhem staat Pucks Open Podium weer gepland op vrijdag 19 juni van 8 uur tot half 11. Pucks Open Podium wordt samengesteld uit minimaal 6 verschillende acts. Je vindt er bijvoorbeeld de singer-songwriter die voor de allereerste keer zijn liedje voor een publiek speelt. De avond wordt aan elkaar gepraat door Pucks vaste presentator Jan Gipman. Thijs van Leer sluit op 19 juni het culturele seizoen van de Vrienden van de Lathumse Kerk af met een optreden in de Lathumse Kerk. Van Leer werd wereldwijd bekend met de hit Hocus Pocus en werkte samen met artiesten als Ramses Shaffy en David Bowie. Ook vandaag de dag trekt hij nog internationaal rond met Focus. Het concert in de Lathumse Kerk begint op 19 juni om 8 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via lathumsekerk.nl. Voetbalclub SDZZ houdt haar jaarlijkse zomerfair op zondag 21 juni. Op deze dag verandert Sportpark de Grietse Poort aan de Doesburgseweg in Zevenaar opnieuw in een bruisend evenemententerrein vol activiteiten, muziek, spel en ontmoeting. Tussen 10 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van tientallen kramen, een grote loterij, het Rad van Fortuin, live muziek en volop activiteiten voor jong en oud. Op de website sdzz.nl staat meer informatie over kraamverhuur of aanmelden. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In hoge beroep is door het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf geëist tegen 4 verdachten in het Marengo-proces. Het gaat in deze zaak onder meer om 6 moorden in de onderwereld. Voormalig directeur van Milieudefensie en vandaag ook van Tata Steel, Donald Pols, heeft gereageerd op zijn verleden als 19-jarige in Zuid-Afrika, waar hij leider was van een extreemrechtse studentenvereniging die zich tegen de anti-apartheid en Nelson Mandela's ANC keerde. Uit cijfers van Eurostar blijkt dat de spoorvervoerder vorig jaar opnieuw meer treinreizigers van en naar Nederland heeft vervoerd. Het gaat om 4 miljoen passagiers. Tegen de belofte van de Amerikaanse president Donald Trump in gaan Israël en Hezbollah alsmaar door met aanvallen op elkaar. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Het noordoosten van het land heeft eerst nog de beste papieren voor wat zon. In het zuidwesten komen flinke regen- en onweersbuien tot ontwikkeling. Die buien trekken vervolgens over het land. Daar kunnen zware exemplaren bij zitten, waarbij in korte tijd veel neerslag valt. Ook hagel- en windstoten tot 60 à 70 km per uur worden niet uitgesloten. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Na de buien keldert de temperatuur naar een graad of 17. Vanavond krijgen het noordoosten en oosten nog met felle buien te maken. Verder is het droog. In de nacht kan er in het noordoosten en zuidwesten nog een bui voorkomen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen blijft het niet helemaal droog. Er vallen een paar buien. Plaatselijk kan daar onweer bij zitten, maar de zon laat niet helemaal verstek gaan. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het met 18 tot 21 graden iets koeler dan vandaag. Op donderdag waait er een stevige zuidwestenwind. Er trekken buien over het land en hier en daar kan daar onweer bij zitten. Aan de kust waait het krachtig, windkracht 6. Af en toe komt de zon tevoorschijn en in de middag wordt het zo'n 18 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ontdek samen met de historische vereniging Stad en Ambt Doesburg op 20 juni de verborgen parel van Doesburg, de Hoge Linie. Dit bijzondere natuurgebied, rijk aan planten, bomen, vogels en wild, is normaal niet toegankelijk voor publiek. Tijdens deze natuurhistorische wandeling vertelt de gids over natuur en de eeuwenoude vestinggeschiedenis van het gebied. De wandeling start om 10 uur. De traditionele Exodus wandeltocht vindt dit jaar plaats op 26 juni. De start is in het centrum van Huissen. De tocht staat in het teken van de evacuatie van 1944 en de terugkeer en wederopbouw in 1945. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de markt van Huissen zijn concerten en er vindt een bloemlegging plaats bij het massagraf in Huissen. Attracties en kraampjes komen samen tijdens de voorjaarskermis en braderie in het centrum van Duiven. Van 26 tot en met 28 juni staat het centrum volledig in het teken van plezier voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties, heerlijke lekkernijen en een sfeervolle braderie met een gevarieerd aanbod aan kraampjes. Het belooft een gezellig weekend te worden vol entertainment, shoppen en ontmoeten. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie heeft in de zaak van de fatale steekpartij op een bedrijventerrein in Herugowaard twee verdachten kunnen oppakken. Een 65-jarige Zaandammer en een 44-jarige man uit de gemeente Velsen. Bij de steekpartij waar mogelijk ook schoten werden gelost, raakten de twee verdachten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Daar zijn ze gearresteerd. De identiteit van het slachtoffer wordt nog onderzocht. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Een 40-jarige voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar... voor het filmen van zo'n 500 jongens in de kleedkamers van meerdere voetbalclubs. Ook acht de rechtbank hem schuldig aan ontucht met een minderjarige jongen. Volgens de rechtbank maakte hij 15 jaar lang stiekem video's en foto's van jongens van tussen de 10 en 14 jaar tijdens het omkleden en douchen. De man was basisschoolleraar van beroep. Hij heeft ook een beroepsverbod van 10 jaar gekregen. Vakbond FNV laat weten dat de aangekondigde stakingen in de zuivelbranche vanavond beginnen. Vanaf 10 uur leggen werknemers bij de vestigingen van Friesland Campina in Meppel en Bijlen het werk neer. Morgenochtend staken de collega's in Nune. De stakingen duren tot morgenavond 10 uur. Vorige week dinsdag verliep het ultimatum dat de bond aan de Nederlandse zuivelorganisatie gesteld had. Volgens FNV komen er de komende tijd nog meer stakingen bij en ook bij andere bedrijven in de branche. En vanwege de staking van luchtverkeersleiders worden zo'n 200 vluchten op Brussels Airport geschrapt. De acties vinden tussen 2 uur vanmiddag en 9 uur vanavond plaats. Afgelopen nacht was er ook al een spontane actie en konden bepaalde vluchten niet doorgaan en liepen andere vertraging op. Er wordt gestaakt uit onrust over de komst van een digitaal controlecentrum in Namen. Passagiers worden opgeroepen niet naar de luchthaven te komen als hun vlucht geannuleerd is. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo heb je tussen knooppunt Beekbergen en Deventer een uur vertraging. Er staat 9 kilometer file door een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden doen via Zwolle. Over de A50 en de N35 onder andere. Op de A1 met dan richting Amsterdam. Tussen Stoe en Hoevelaken een klein kwartiertje vertraging. En op de A12 naar Oberhausen voor de Duitse grens doe je echt 10 minuten langer over. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst is het op onthoud ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Dit is Connect.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De politie heeft in de zaak van de fatale steekpartij op een bedrijventerrein in Herugowaard twee verdachten kunnen oppakken. Een 65-jarige Zaandammer en een 44-jarige man uit de gemeente Velsen. Een 40-jarige voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar voor het filmen van zo'n 500 jongens in de kleedkamers van meerdere voetbalclubs. Ook acht de rechtbank hem schuldig aan ontucht met een minderjarige jongen. Vakbond FNV laat weten dat de aangekondigde stakingen in de zuivelbranche vanavond beginnen. Vanaf 10 uur leggen werknemers bij de vestigingen van Friesland Campina in Meppel en Bijlen het werk neer. En vanwege de staking van luchtverkeersleiders worden zo'n 200 vluchten op Brussels Airport geschrapt. De acties vinden tussen 2 uur vanmiddag en 9 uur vanavond plaats. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je vooral vertraging op de A1 van Amersfoort naar Hengelo. Tussen Apeldoorn Zuid en Deventer staat 9 kilometer door een ongeluk. Vertraging is een uur, maar dat gaat wel afnemen, want de weg is zojuist weer vrijgegeven. Op de A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen Elden en Westervoort doe je er 25 minuten langer over. En 3 kwartier extra ben je kwijt op de N344 van Apeldoorn naar Holte tussen Twello en Deventer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het minderheidskabinet, bestaande uit D66, VVD en CDA, mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goed praten of theorieën over omvolking erop nahouden. Pro-partijleider Jesse Klaver had hiertoe opgeroepen. De regeringspartijen kunnen zich hierin vinden en stemden ook voor. Volgend jaar zal omroep BNN-VARA 79 arbeidsplaatsen schrappen. Dit heeft met de bezuinigingen op de publieke omroep te maken. Het personeel heeft dit vandaag te horen gekregen. Eerder maakte de omroep bekend dat door met verschillende programma's te stoppen 47 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Met deze tweede reorganisatie neemt BNN-VARA de verantwoordelijkheid om aan de organisatiekant te bezuinigen. Bij elkaar opgeteld gaat het om 79 mensen. Amerikaanse agrariërs hoeven binnenkort niet meer zoveel te betalen als ze uit het buitenland landbouwmachines willen aanschaffen. Het Witte Huis heeft aangekondigd dat de importtarieven op landbouwmachines, zoals maaidorsers en oogstmachines, worden verlaagd om de kosten voor Amerikaanse boeren en fabrikanten te drukken. De tarieven dalen met 10%. Veel Amerikaanse bedrijven in de agrarische sector hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft laten weten dat de 23-jarige Bart Verbrugge de eerste doelman van het Nederlands elftal op het WK in de Verenigde Staten zal zijn. Wie de rol van tweede keeper mag vervullen, heeft Koeman nog niet gezegd. Robin Roefs en Mark Vlekken zijn de andere doelmannen in de oranje selectie. Verbrugge is de keeper van Brighton en Hove Albion. Hij zegt veel zin in het WK te hebben en nog geen spanning te voelen. Het weer. Vanavond vallen er hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden. Morgen buien met plaatselijk onweer, maar ook wat zon. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Door de regen- en onweersbuien is het een drukke spits. Ook in onze regio loopt het op een aantal wegen goed vast. Op de A1 van Amersfoort naar Hengelo tussen Hoenderlo en Twello doe je er een half uur langer over. Er staat 12 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht vanwege een auto met pech. Op de A12 richting Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar een kwartier extra. A15 Nijmegen-Rotterdam bij Sliedrecht-Oost een kwartier vertraging. Dan op de N344 van Apeldoorn naar Holte tussen Teuge en Deventer is het oponthoud een uur. Er is ook vertraging op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer. Er rijden geen treinen door een seinen wisselstoring. En dat duurt tot ongeveer 17:45 volgens de spoorwegen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Museum Arnhem zoekt vrije tijdskunstenaars voor de tweede editie van de Maak-tentoonstelling. Makers kunnen één kunstwerk inzenden rond het thema kleur bekennen. De tentoonstelling biedt een podium aan kunstenaars zonder formele kunstopleiding en is vanaf 6 november te zien in het museum. Een onafhankelijke jury selecteert de inzendingen. Aanmelden kan tot en met 13 augustus. Meer informatie staat op de website van Museum Arnhem. In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Roosendaalseweg in Arnhem worden op 1 juli vanaf 10 uur diverse slimme hulpmiddelen getoond. Tijdens de belevingsmarkt Slimme Hulpmiddelen kun je instrumenten live bekijken en uitproberen. Ontdek handige oplossingen voor contact op afstand, medicatie, veiligheid en dagelijkse handelingen. Laat je inspireren door zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio en ontmoet andere mantelzorgers en professionals. Meer informatie is te lezen op mvtarnhem.nl. De Blauwe Bever vaart op 3 juli vanaf het fiets- en voetveer in Renkum. De vaartocht voert over de Rijn richting Rhenen en onderweg vertelt de gids over de natuur en de historie van de omgeving. Halverwege wordt aangelegd in natuurgebied de Blauwe Kamer, gelegen aan de voet van de Grebbeberg. Daar volgt een wandeling langs bijzondere flora en fauna. Tijdens de terugvaart biedt het water uitzicht op het omliggende landschap. De vaartocht is van 7 tot 10 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het minderheidskabinet bestaande uit D66, VVD en CDA mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goed praten of theorieën over omvolking erop nahouden. Volgend jaar zal omroep BNN-VARA 79 arbeidsplaatsen schrappen. Dit heeft met de bezuinigingen op de publieke omroep te maken. Amerikaanse agrariërs hoeven binnenkort niet meer zoveel te betalen als ze uit het buitenland landbouwmachines willen aanschaffen. De tarieven dalen met 10%. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft laten weten dat de 23-jarige Bart Verbrugge de eerste doelman van het Nederlands elftal op het WK in de Verenigde Staten zal zijn. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanavond krijgen het noordoosten en oosten nog met felle buien te maken. Verder is het droog. In de nacht kan er in het noordoosten en zuidwesten nog een bui voorkomen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen blijft het niet helemaal droog. Er vallen een paar buien. Plaatselijk kan daar onweer bij zitten, maar de zon laat niet helemaal verstek gaan. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het met 18 tot 21 graden iets koeler dan vandaag. Op donderdag waait er een stevige zuidwestenwind. Er trekken buien over het land en hier en daar kan daar onweer bij zitten. Aan de kust waait het krachtig, windkracht 6. Af en toe komt de zon tevoorschijn en in de middag wordt het zo'n 18 graden. Dit was het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je vooral vertraging op de A12 en de N344. De A12 richting Duitsland bij Zevenaar, 20 minuten extra. De N324, Nijmegen-Os, tussen Alvena en Velp, doe je er een kwartier langer over. En de N344 Apeldoorn-Holte, tussen Teugen en Deventer is de vertraging een uur. Dan rijden er nog steeds geen treinen tussen Apeldoorn en Deventer door een sein- en wisselstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. De stijgende prijzen en ook de onrust in de wereld maken reizigers voorzichtiger bij het plannen van hun vakantie. En die is opvallend vaak binnen Europa naar landen als Spanje, Griekenland en Turkije. Reizen naar het Midden-Oosten nemen af, terwijl bestemmingen als Curaçao en Bonaire juist weer vaker worden geboekt. 6 mannen uit Amsterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van zeker 38 miljoen euro. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om grootschalige fraude met subsidies en zorggeld en mogelijk ook drugsgeld. De verdachten zouden met vervalste facturen en spookbedrijven geldstromen hebben verhuld. Bij de arrestatie zijn cashgeld, luxe horloges, voertuigen en tientallen bankpassen in beslag genomen. De hoofdverdachte is een boekhouder, hij blijft nog zeker 90 dagen vast. De Tweede Kamer wil dat het kabinet opnieuw werkt aan een landelijk messenverbod. Nu verschillen de regels per gemeente, waardoor politie en BOA's niet overal dezelfde bevoegdheden hebben. Aanleiding zijn de aanhoudende zorgen over steekincidenten onder jongeren. Eerder is een vergelijkbaar wetsvoorstel gestrand na kritiek van onder meer vissers, scouts en de rechtspraak. Een Kamermeerderheid steunt nu een nieuwe poging van het kabinet. Op Forum voor Democratie na zijn alle partijen daarvoor. En het minderheidskabinet, bestaande uit D66, VVD en CDA, mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goed praten of theorieën over omvolking erop nahouden. Pro-partijleider Klaver riep hiertoe op. Vorige week was er veel ophef in de Kamer over de beweringen van Forum voor Vrouw De Vos over de zogenoemde echte Nederlanders en over de omvolkingstheorie van Marcus Zoer. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt weer achter ons, maar in de regio staat nog wel 125 kilometer file. Op de A12 richting Duitsland heb je een kwartier vertraging bij Zevenaar. En dat geldt ook voor de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Elspeet. En een stukje verderop bij Zwolle-Zuid heb je 10 minuten extra nodig. De A50 van Arnhem naar Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn-Noord 20 minuten vertraging. En 344 Apeldoorn-Holte tussen Teuge en Deventer een uur extra. En er rijden nog steeds geen treinen tussen Apeldoorn en Deventer door de sein- en wisselstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Connect.

In het centrum van Bemmel is het weer tijd voor de jaarlijkse dweildag op zondag 14 juni. Tijdens het evenement strijden dweilorkesten om het Nederlands kampioenschap en blazen nog eens tientallen dweilorkesten de longen uit hun lijf in de leutklasse. De Bemmelse dweildag begint om 11 uur met een opening bij het hoofdpodium en om 6 uur wordt een nieuwe Nederlands kampioen dweilorkesten bekendgemaakt. Inwoners van Duiven en Westervoort kunnen van 19 tot en met 21 juni gratis kamperen in het Horsterpark met een eigen tent, vouwwagen of caravan. Ieder jaar verandert het Horsterpark voor één weekend in een camping. Wie geen kampeeruitrusting heeft, kan een tent lenen. De camping is volledig ingericht. Er is stromend water, elektriciteit en sanitair. Ook zijn er gezamenlijke barbecues en diverse activiteiten. Meer informatie is te lezen op zodiva.nl. KDO Groezen organiseert op 20 juni de jubileumeditie van de Liemers Fietsen Taptoe Groezen 2026. 6 topkorpsen verzorgen optredens van hoog niveau, waaronder wereldkampioen show en drumfanfare Advendo Snake. Alle deelnemende korpsen bereiden zich voor op het prestigieuze wereldmuziekconcours. De Taptoe vindt plaats van 5:30 tot 7 uur aan de Commanderijstraat in Groezen. Na afloop is de WK-wedstrijd van Oranje op groot scherm te volgen. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. 6 mannen uit Amsterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van zeker 38 miljoen euro. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om grootschalige fraude met subsidies en zorggeld en mogelijk ook drugsgeld. De Tweede Kamer wil dat het kabinet opnieuw werkt aan een landelijk messenverbod. Nu verschillen de regels per gemeente, waardoor politie en BOA's niet overal dezelfde bevoegdheden hebben. En het minderheidskabinet, bestaande uit D66, VVD en CDA, mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goed praten of theorieën over omvolking erop nahouden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio vooral nog vertraging op de N344. Eerst de A325 van Arnhem naar Nijmegen. Tussen Elst en Lent 10 minuten extra. Dan de N344 van Apeldoorn naar Holte. Bij vlak voor Deventer 3 kilometer. En dat kost je een half uur extra. En tussen Apeldoorn en Deventer rijden nog steeds geen treinen door een sein- en wisselstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Ondernemers, opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct-reclame.nl.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. Volgens hoteldienstverlener Hospex zijn in Nederland zeker 100 hotels getroffen. Mogelijk zit het lek in software die hotels gebruiken voor hun reserveringen. Er komen ook uit België en Ierland meldingen binnen. Hotelgasten wordt daarom aangeraden goed te controleren van wie hun berichten afkomstig zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. Veel mensen met klachten bleken na testen geen ebola te hebben, maar andere ziektes. Sinds mei zijn in de Democratische Republiek Congo 321 besmettingen vastgesteld. Daarvan zijn 48 mensen overleden. Ook in het buurland Oeganda zijn besmettingen gemeld. Er zijn er 15 bevestigd. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. De stijgende prijzen en ook de onrust in de wereld maken reizigers voorzichtiger bij het plannen van hun vakantie. En die is opvallend vaak binnen Europa naar landen als Spanje, Griekenland en Turkije. Reizen naar het Midden-Oosten nemen af, terwijl bestemmingen als Curaçao en Bonaire juist weer vaker worden geboekt. En in het zuiden van Italië zijn 4 verkoolde lichamen gevonden in een uitgebrand busje. De slachtoffers werden aangetroffen bij een tankstation in de regio Calabrië. Volgens Italiaanse media gaat het om een viervoudige moord. Bewakingsbeelden zouden tonen dat de inzittenden niet konden ontsnappen voordat het voertuig in brand werd gestoken. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Over hun motief is nog niets bekendgemaakt. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

0: Daft Punk en One More Time.
1: Dit is Connect. Radio De Vette Ketting.
0: Hey, goedenavond. Leuk dat je weer luistert naar jouw dinsdagavondshow. Oftewel op 2 juni 2026. Oh, 6 minuten over 7 alweer. En het is toch alweer zo'n lekkere dag vandaag. Nou, hè? Code geel. Avond, vierdaagse die afgelast worden. We gaan jullie daar straks allemaal in meenemen. Maar eerst 2 juni, dag 153 van het jaar. En we hebben nog maar 212 dagen te gaan tot aan het einde van het jaar. En 2 juni 1973 was ook een bijzondere dag. Want koningin Juliana die opent het Van Gogh Museum in Amsterdam. Ja! Nog steeds een grote trekpleister natuurlijk in onze hoofdstad. En de laagste minimumtemperatuur wat ooit gemeten is op 2 juni was in 1975. Toen was het maar liefst 0,2 graden. En de hoogste maximumtemperatuur wat ooit gemeten is op die 2 juni is in 2019 geweest. Toen was het maar liefst 30,4 graden. Zo, leuk dat je luistert naar Connect. Leuk dat je luistert naar jouw dinsdagavondshow hier bij Connect. Je kan alles aan ons laten weten via 0316 6x3. En ik heb het over ons, want hij zit er weer. Vorige week was hij afwezig. Hij schitterde van afwezigheid, maar hij is weer helemaal aanwezig. En hij heeft van alles en nog wat meegemaakt de afgelopen week. Mag ik even een groot applaus voor Stefan Meesters. Zo, hoe is het?
2: Ja, goed hoor.
0: Ja?
2: Ja.
0: Wil je het er nu al over hebben of zullen we het er zo direct over hebben?
2: Ja, ik kan dadelijk wel, joh.
0: Ja, want je hebt iets meegemaakt, hè?
2: Ja.
0: Ja, het is altijd verraakt met die
2: maar
0: man.
2: Maar ik mocht net het zinnetje niet afmaken. Jij was de outro aan het afkondigen, ja. Maar je had mijn schuif niet open.
0: Nee, dat klopt.
2: Nee, dat
0: is
2: jammer.
0: Ik moet je altijd eerst even aankondigen.
2: Oh ja. Is dat het? Tot die tijd mag ik niet praten.
0: Nee.
2: Oh, okay.
0: Jij krijgt altijd een grootse aankondiging.
2: De grootste aankondiging, ja. Dames en heren. Grootste aankondiging.
0: Breaking news, zeggen André, ze zijn al helemaal zenuwachtig.
2: Nou ja, er is wel wat gebroken, ja.
0: Ja.
2: Kun je wel zeggen.
0: Ja, want dat is dat hoor je zometeen. Wat hebben we allemaal vandaag voor jullie in de uitzending? We hebben natuurlijk de vraag van vandaag. Die komt voorbij. We hebben het Eftelingjournaal, Joop's half uurtje en alles wat er zowel voorbij komt. Maar, Stefan.
2: Ja, Maurice.
0: Ik ben wel een beetje zenuwachtig.
2: Wat dan?
0: Nou, kijk, heb je naar buiten gekeken?
2: Ja, dat zijn ze niet meer hoor, ze zijn al naar binnen.
0: Oh, ze zijn al naar binnen.
2: Ja.
0: Dames en heren, het voltallige bestuur,
2: ja.
0: Alle DJ's, iedereen is hier aanwezig.
2: Ja.
0: En wij zitten hier in de studio. Zou dat...
2: Zou ik de deur op slot doen?
0: Gewoon, je komt er niet in. Zou het met ons te maken hebben? Gaan ze het over ons hebben, denk
2: ja, waarschijnlijk wel.
0: Jawel, hè?
2: Maar als ze on-air-lampje brandt, mogen ze niet zomaar binnenstormen.
0: Nee, dan mogen ze niet. Als ze dat doen, dan...
2: Ik ga even kijken of die brandt, ja?
0: Ga jij maar even kijken of die brandt. Ja, de hele bestuur is hier aanwezig. Ik denk dat dat mee te maken heeft met vorige week. Want vorige week was het natuurlijk 36 graden buiten. En toen draaide ik All I Want For Christmas Is You hier op de radio. Het was akelig stil bij de bestuur. Ja,
2: maar en, heb je weer een loonsverhoging gevraagd?
0: Ja, ook.
2: Ook?
0: Ja, en voor jou iets anders. Iets met 45 km per uur.
2: Ja, die kan ik nu wel gebruiken. Dat kan ik je vertellen.
1: Dit is Connect met Maurice en Stefan. Dit is
0: Connect. Maar we hebben natuurlijk ook lekkere muziek. Thank you, Dimitri Vegas en Like Mike.

0: Wat een lekkere plaat. Thank you so God. Het is inmiddels 12 minuten over 7 en je luistert naar de dinsdagavondshow, ja. Ik krijg zojuist een bericht binnen via de chat. Radio De Vette Ketting. Ik heb vanmiddag gehoord dat Stefan concurrentie gaat krijgen met het Efteling nieuws. Want Paul de Leeuw die gaat er een podcast over maken.
1: Ja, dat kan niet. Daar heb ik helemaal geen toestemming voor gegeven.
0: Nee, ik denk dat we daar dan even de rechten... Misschien kunnen we dat zo even in de bestuursvergadering erin gooien. Ja. Dat het zomaar niet kan. Dat het ook niet zomaar niet gaat.
1: Het wordt wel steeds drukker hier,
0: hoor. Heb jij een verhuisdoosje bij? Ik denk dat we zo lekker al onze spullen moeten pakken.
1: Nee, ja, die past niet meer in de auto.
0: Er komen een volk hier binnen, dames en heren. Of zullen ze het over die van het einde van het jaar alvast gaan hebben? Want daar moet ik jou ook nog even wat over vertellen natuurlijk. Afgelopen weekend hebben we er een klap op gegeven.
1: Een klap?
0: Het gaat gebeuren. Ik heb het net ook even besproken
1: met... Daar heb ik ervaring mee.
0: Ja. Ik heb het net even besproken met de big directeuren van de radio. Ja. In ieder geval van de radiotak. 11, 12 en 13 december. We hebben groen licht gekregen van Connect om het 48 uur...
1: Ook daar heb ik ervaring mee.
0: Maar we hebben in ieder geval goedkeuring. Dus applausje voor Connect.
1: Hey. Ja. Maar wat gaan we doen?
0: De 48 uur stream natuurlijk voor het geld in te zamelen voor het goede doel natuurlijk.
1: 48 uur?
0: 48 uurtjes.
1: Maar met pauzes neem ik aan?
0: Nou nee, 48 uur achter elkaar.
1: Oftewel pauzes van een paar dagen ertussen.
0: Gewoon elke dinsdagavond 2 uur en dan weer 2 uur.
1: Ja, precies.
0: Bij elkaar opgeteld.
1: Over een heel jaar kom je er wel aan.
0: Ja, komen we wel bij die 48 uur.
1: Ja, precies.
0: Sowieso. Lekker. Dus dat is in ieder geval een goed teken. Dus mocht je leuke ideeën hebben, mocht je wat andere dingen in willen brengen, laat het ons vooral even weten. En dat kan natuurlijk via de welbekende kanaal.
1: Die directeur nog meer doet. Net dan lopen ook gewoon weer mensen weg hier.
0: Het is chaos hier, dames en heren. 03-16, 6x3 in ieder geval. Dat is het nummer waar je ons op kan bereiken. En wat ik grappig vind, je weet, ik hou van een Nederlandstalig lied.
1: Ja.
0: Ik vind het ook leuk om lekkere muziek te draaien. En nu mag het ook wel gewoon een beetje legaal. We doen altijd een beetje tussen de regels door draaien wij muziek. Maar hij staat inmiddels 6 weken in de top 40. En jawel, hij staat nu op de nummer 1.
1: Dus je hoeft nu niet meer te sjoemelen.
0: Nee, ik hoef nu niet meer te sjoemelen, maar je praat weer door dat ding heen. Justin de Wild en Cheerio!

0: Justin de Wild en Cheerio, de nieuwe nummer 1 van de top 40 van de lijst van de lijsten. En er waren drie mensen die zeggen Footskip, Footskip. Ze vinden de Nederlandstalige muziek niet helemaal leuk.
1: Oh.
0: Ja, nee, daar kan je ook niks aan doen natuurlijk. Maar weet je wat het is? Afgelopen zaterdag... moest ik bij een feest draaien bij ESH, bij de voetbalclub in Arnhem. En die hadden een seizoensafsluiting.
1: Ja.
0: Ik heb in totaal, denk ik, 3 uur maximaal gedraaid in verband met Champions League.
1: Nu al?
0: Ja, want het seizoen is afgelopen voor de amateurs. Tenminste, Eldenia niet. Eldenia moet nog 1 wedstrijd spelen aankomende zondag voor de nacompetitie. Maar deze plaat heb ik in die avond. Ik ben normaal van 1 plaat per avond draaien, niet 2 keer.
1: Ja.
0: Maar deze plaat heb ik in totaal 4 keer gedraaid afgelopen week.
1: Achter elkaar ook?
0: Ja,
1: gewoon.
0: Bijna wel, ja.
1: Ja, dus je had hem gewoon op repeat gedrukt. Dus ben je even lekker wat gaan drinken, even hapje eten.
0: Toen zeiden ze, waar is die DJ nou? Ik zei, daar was ik even weg.
1: Ja, die was even naar huis.
0: Ja, even ontspannen. Hé, maar even wat anders.
1: Ja.
0: Gisteravond.
1: Ja.
0: Er gebeurde er iets. Neem ons even mee in jouw verhaal.
1: Heb je anders zo'n botsautomuziekje erachter?
0: Wacht, even kijken. Blijven zitten tijdens de rit, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Ja, vertel.
1: Nou ja, ik reed naar huis.
0: Ja.
1: En ik stopte, want voor me was verkeerslicht op rood. En er stonden allemaal auto's te wachten.
0: Ja.
1: En die ging rijden.
0: Ja.
1: En ik ook. En die stopte weer, dus ik stop ook weer.
0: Heel netjes
1: maar
0: natuurlijk.
1: Achter mij kwam iemand. En die zag ik in een flits in de spiegel. Ik denk, die stopt niet.
0: Die gaat niet stoppen.
1: Nee, nou, uiteindelijk heb ik wel gezorgd dat die stopte.
0: Ja.
1: Maar dat was dan met mijn auto.
0: Want hij reed vol achterop bij jou in
1: dus
0: de auto.
1: Dus ik schiet door en dus voor mij heb ik een bad daar ook nog even een autootje aangeduwd. Dus daar stonden we met z'n drietjes.
0: Het was echt een, jij kreeg een klapje en jij gaf een klapje uit als ware. Ja.
1: Hij dacht tikkie en ik denk, doorgeven dat tikkie.
0: Ja, tikkie, jij bent hem. Ja. Toen dacht jij, wacht even, tikkie, jij bent hem.
1: Dus ja.
0: Oké. Okay.
1: Nou, maar het voordeel is, ik heb nu iets kleiner parkeervak nodig. Want de auto is iets kleiner geworden. Dus dat.
0: Maar
1: het moet via de achterbank naar de kofferbak toe.
0: Je hebt wel schade, hè?
1: Ja, een klein beetje maar. Voor en achter.
0: Je kofferbak is een beetje ingedeukt. Voor vind ik nog wel meevallen, maar het is ook wel schade natuurlijk.
1: Ja. Wie weet wat er allemaal nog onder die bumper vandaan komt, hè?
0: Nee, dat weet je zeker niet. Ja, ik heb het filmpje gezien. Dat is best wel een klap.
1: Dus ja, we zijn al jaren bezig om hier een eigen parkeerplek te krijgen. en ik had de toezegging dat ik dan een 45 km per uur autootje kreeg. Dus ik denk dat ik zomaar even de sleutel op ga halen.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Nou, in ieder geval wordt gezegd dat was de kusjesdans.
1: Ja.
0: Fiatje Punto. Al goed dat je niet gewond bent geraakt, Stefan. Nou, dan wilde ik even vragen. Heb je er niks aan overgehouden?
1: Nou ja, waarschijnlijk heb ik ze zeg maar niet meer allemaal op een rijtje. Maar daar had ik daarvoor ook al niet. Dus dat scheelt. Het is allemaal een beetje door elkaar geschud. Oh jee. Oh, er komen allemaal mensen binnen hier.
0: Oh god, nou moeten we serieus zijn.
1: Ja, nou moet ik...
0: Oh god. Rick is hier en... Oh, nee. We stoppen ermee.
2: Ik ga onder de tafel, want ik heb kerstmuziek.
1: Maar wat is dat nou? We hebben zo'n on-air lampje. Dat is de bedoeling dat niemand binnen.
0: Daar ben jij voor om dat te regelen.
1: Ja, ik heb net gekeken, hij brandde.
0: Maar gelukkig, je hebt niks eraan overgehouden.
1: Nee, deuk in mijn ego. Maar ja,
0: want dan wordt er gevraagd, hoe is het met je ego? Maar die is ook ingedeukt, net zoals je auto dus.
1: Ja.
0: Oh. Ik zou zeggen, can you feel it?
1: Ja, precies. Dat gisteren zeker.
0: Kan je het voelen? Oh.

0: Can you feel it? Nou, Steven heeft een beetje spierpijn. Maar weet je wel, Steven, jij hebt een fout gemaakt, hè?
1: Wat dan?
0: Ja, je vertelde gisteren tegen mij dat jij je schap hebt gezet toen jij zag dat die auto kwam.
1: Ja.
0: Ja, dat moet je dus nooit doen.
1: Nee, ja, dat weet ik. Maar ik denk, laat ik in ieder geval zorgen dat er geen voor me wat minder last van heeft.
0: Ja, maar je moet gewoon,
1: gelukt.
0: Je moet gewoon lekker ontspannen en gewoon die auto erachterin laten klappen. Dan heb je het minst last.
1: Ja, dus als er nou zeg maar een busje vol met kinderen voor had, dan had ik ook gewoon niks moeten doen of zo. Zeg je dat nou?
0: Nee, dat zeg ik niet. Dat, oh. Nou ja. Ah, het is hier hartstikke druk. De mensen willen even de mensen in de studio zien. Ja, daar ben jij van. Het is hartstikke druk hier op de dinsdagavond. We hebben zoveel publiek in één keer. Zo. Ik voel me net een beetje vandaag inside. Die hebben ook, moet jullie, als ik een grapje maak...
1: Krijg ik mijn zin,
0: als ik een grapje maak, moeten jullie lachen, ja? Ik heb nog een heel leuk grapje. Zijn jullie er klaar voor?
1: Weer op die tour.
0: Het gaat over een banaan. Ja. Er zitten twee bananen op een bankje. Zegt de ene banaan tegen de andere banaan... Weet je wat ik later wil worden? Nee, zegt die andere banaan. Nou, ik wil advocaat worden. Dus die andere banaan kijkt hem aan. Nou, weet je wat ik later wil worden? Opletten, hè? Rechter. Jongen. Heb ik een keer publiek hier? Jongen.

0: G's Alone. Ik vond het wel gek, de collega radiomakers die liepen zo weg naar mijn mopje. Ik vond hem best wel goed eigenlijk.
1: Ja, je was gewoon weer flauw. Blauwe mopjes heb je altijd.
0: Nou, weet je wat, wat geen flauw mopje is? De hoogtepunten van het nieuws. Daar gaan we naartoe.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. En in het zuiden van Italië zijn 4 verkoolde lichamen gevonden in een uitgebrand busje. Er zijn 2 verdachten aangehouden, over hun motief is nog niets bekendgemaakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: En dan de verkeersinformatie, Stefan.
3: Ja, de A30, Ede richting Barneveld. Tussen de aansluiting Ede-Noord en de A1. Daar is de weg dicht in verband met wegwerkzaamheden.
0: Dat was hem?
3: Ja, dat was hem. Meer heb ik niet.
0: Oh, lekker man. Kunnen we lekker doorrijden met z'n allen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het op een lokale bui na droog. Er komt wel bewolking voor en het koelt uiteindelijk af naar 13 tot 15 graden. Woensdag verloopt wisselvallig met enkele buien die overtrekken, maar ook veel droge momenten met zon. Bij matige tot in de open gebieden een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 20 graden. Donderdag verloopt het tamelijk wisselvallig met talrijke buien en flink wat wind. En bij hooguit 18 graden. De dagen daarna blijft het frisjes, maar de buienactiviteit neemt wel geleidelijk af, gelukkig.
4: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
0: Dit is Connect. En dit is Chic en Good Times.

0: Altijd lekkere platen. Chic and Good Times hoorde hier bij Connect op jouw dinsdagavond. Show hier bij Connect natuurlijk 8:04. Ja, en normaal hebben wij altijd al rond 7:15 de vraag van vandaag. Maar er is behoorlijk wat chaos hier in de studio. Er komen wat mensen aan en Stefan loopt weer weg. Wanneer is hij weer aan bellen?
1: Ja, ik moet ook gewoon. Het werk gaat ook door, hè?
0: Nee, je bent vrij, hè?
1: Nee, dat is niet waar. Ik ben nooit vrij.
0: Nee, jij maakt jezelf nooit vrij. Dat is een ander verhaal. Je bent gewoon een workaholic.
1: Ja, is goed.
0: We gaan gauw door naar...
2: Dit is Radio De Vette Ketting op RTV Connect... waar de hits nog harder naar beneden komen dan de gemiddelde wolkbreuk. Jazeker, en ook de vraag van vandaag. En die luidt... Welke banden zou jij absoluut niet willen missen? Dat kunnen natuurlijk fietsbanden of houten banden zijn... enkel- of kniebanden, zwembanden... maar ja, die mis ik het liefst wel... of een dagje van vriendschappelijke banden... Laat het even weten aan de studio via 0316-333-333 of via de chat van Twitch.
0: Yo! Oh! Ja, dit is wel een wat diepzinnige vraag.
1: Ja.
0: Welke banden zou jij absoluut niet willen missen?
1: Nou, mijn autobanden, maar je moet er wel aan gaan geloven dadelijk.
0: Ja, nou ja, je autobanden zijn nog heel.
1: Ja, die zijn nog heel, maar die zitten aan de auto vast.
0: Ja.
1: En die moet ik daar even missen, denk ik.
0: Dat is waar. Ja, wat zou ik... Stembanden. Als ik die kwijtraak, dan heb ik wel een probleem. Ik praat heel veel. Thuis,
1: ja, dat klopt. Je
0: op
1: praat
0: het werk,
1: heel veel.
0: Op de radio. Overal waar ik eigenlijk ben, praat ik eigenlijk wel veel. Dus ja, als ik mijn stembanden kwijtraak. Oh, kijk in de chat. Debbie zegt ook: mijn stembanden. Ja, die wil ik niet missen. Sabrina zegt: nou, wij niet. Wij vinden dat niet erg. Nou, dat is ook lekker dan. Hé, welke band wil jij absoluut niet missen? Stefan wil zijn autobanden niet missen. Ik wil mijn stembanden.
1: Ja, mijn band met jou wil ik ook niet missen.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Wat zeg jij nou?
1: Ja, ik denk, zeg eens een keer wat aardigs.
0: Nou, ik ben helemaal van mijn apropos.
1: Oh, helemaal van zijn apropos. Kijk, eindelijk.
0: Oké, Stefan wil de band bij mij niet missen. Zijn autobanden, wat lief van je. En ik ben stembanden. Laat even weten, welke banden wil jij absoluut niet missen? 0316-6x3. Of stuur het even in twitch.tv/radiodevetteketting. Dan gaan we even een zomerse plaat draaien. Ben je onderweg naar huis? Ben je aan het werk? Ga even langzaam lekker swingen met deze.

0: Je kan gewoon niet stilstaan als je deze beat hoort. En het is zo lekker. Je hoort deze plaat bij Connect. Bam, bam. Ja, de vraag van vandaag. Welke banden wil jij absoluut niet missen? Nou, Debbie zegt ook heel duidelijk mijn stembanden. André die zegt, ja, als radiopresentator wil jij je stembanden absoluut niet missen. Nee, zeker niet, want dan was het klaar. Sabrina zegt, want die reageert een beetje op mij, dat als ik mijn stembanden kwijt ben, dat ik dan een beetje deprimerend word. Maar zij zegt, wij niet.
1: Ja, en dat is lekker rustig.
0: Ja, maar dan heb je geen radioprogramma.
1: Jawel.
0: Oh.
1: Dan kun jij gewoon chatten en doe ik
0: dat. Ja, dat is goed. We kunnen het dan een keer proberen. Even kijken hoor. Familie- en vriendenbanden, zegt Sabrina. Dat is wel, dat is zeker waar. Mijn motorbanden, zegt Modi. Want dat is een beetje op moeilijke rijden op mijn velgen. Mutseltje zegt, ja, mijn kniebanden. Lijkt me ook lastig lopen zonder kniebanden. Dat is dan ook weer waar. Ja, als je die dan kwijtraakt, dan heb je ook een probleem. Conquest zegt, oh, dat vind ik wel mooi. Mijn cassettebanden wil ik niet kwijt. Want het wordt steeds meer retro. Ja, oh, cassettebandjes.
1: Ja, en dan moest je die dingen af en toe moest je zo weer terugdraaien.
0: Ja, heerlijk.
1: Dat was een beetje afgelopen.

Mazelnut, Marshmallow en Game Wown hoorde je hier bij Connect. Het is inmiddels 19 uur 44. Dat betekent dat we eigenlijk een minuutje te vroeg zijn. Maar het is tijd voor...

0: Even wat anders.
1: Vertel.
0: Nou, voordat wij naar het nieuws gaan uit de wereld verwonderen, we hebben wel wat concurrentie. En we hebben wat losgemaakt met dit item, hè?
1: Ja.
0: Eerst Paul de Leeuw, die dan een podcast over de Efteling op gaat nemen.
1: En dan worden we intern ook nog gecopycat.
0: Ik word zojuist hier dat er wekelijks bij Natasja in de show ook een Efteling item is.
1: Ja, dat kan toch niet?
0: Ja, ik storm zodra ik daar de bestuursvergadering binnen.
1: Ja, doe ik wel even aan die schuifjes schuiven en zo.
0: Chat, dat kan toch niet? Laat even weten wat je ervan vindt. Maar Stefan, het nieuws uit de wereld van wonderen. Nou moet je goed voor de dag komen, hè?
1: Ja, nou, de Efteling komt met een nieuwe attractie.
0: Oh, alweer?
1: Ja, helemaal in de stijl van Ravelijn.
0: Ja, dat is oud nieuws.
1: Wat is oud
0: nieuws? Ja, dat heb ik vorige week behandeld.
1: Hoe kan dat nou?
0: Ja.
1: Jij moet niet mijn...
0: dat was vorige week al.
1: Ja.
0: Met die vogels.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jongen.
0: Dit gaat niet goed. Hè. Kijk, zie je, nou komen we onprofessioneel over.
1: Nou kom ik er weer niet in.
0: Oh, ja.
1: Nou, heb je zeker ook die podcast, heb je ook al gedaan, zeker?
0: Nee, vertel over een podcast.
1: Ja, dan moet ik hem eens openen.
0: Nee, communicatie, Maurice. Nou, dat is oud nieuws.
1: Daar hadden we het net nog over, die podcastserie van Paul de Leeuw.
0: Ja. Wat gaat
1: Efteling,
0: hij doen dan?
1: Efteling lanceert de eigen podcastserie ter ere van de 74ste verjaardag.
0: Maar ik snap niet dat ze ons niet gevraagd hebben.
1: Nee, we hadden dat prima kunnen doen.
0: Toch?
1: Ja, maar we zijn te duur, denk ik.
0: Ja, ik denk dat Paul de Leeuw wel goedkoper is. Ja, dat klopt.
1: Dus, maar ter ere van de 74ste verjaardag introduceert Attractiepark de Efteling op 10 juni haar eerste podcastserie. Het geheim van de Efteling telt 7 afleveringen en wordt gepresenteerd door Paul de Leeuw.
0: Bah.
1: Ja.
0: Zullen wij ook een keer uitgenodigd worden dan?

0: hij gaat wel, zeg maar, samen met ontwerpers, makers en experts diep het Sprookjesbos in.
1: Ja, maar wij zijn ook experts.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar wij mogen niet in het Sprookjesbos komen.
1: Nee, mag jij daar niet komen?
0: Nee, ik zei wij.
1: Oh, waarom ik niet dan?
0: Nou, omdat jij weer naar TwitchCon geweest bent. Dus, maar vanaf 10 juni verschijnt elke woensdag een nieuwe aflevering op de verschillende podcast-apps en YouTube. Tadaa. Dus, maar de serie, in de serie geeft Park inzicht in de keuken via de ogen van presentator De Leeuw.
1: Ja.
0: En ze behandelen de onderwerpen als in de oorsprong van het Sprookjesbos dat in 1952 opende met 10 sprookjes van ontwerper Anton Pieck. Waar is de rest van de muziek?
1: Ja, dat is afgelopen.
0: Ja, druk nog een keer start. Gaan we weer. Ja, tata. Maar dat was het.
1: Ja, deze plaat wordt door echt heel veel mensen geliefd. Arjon vraagt hem aan. Modi zegt ja, graag deze plaat. Bouza.

0: Mysterious Way en You Too hoorde hier bij Connect. Oh. Hij reageert niet eens, hè?
1: Ja, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Maar nee, die wilde... ik zit gewoon te wachten tot mijn tune.

0: voor acht op deze dinsdagavond show hier bij Connect. Ja, ik zit even te kijken, want het is overal druk. Natuurlijk heel veel avondvierdaagse. Dus in Arnhem-Zuid hebben ze hem vanavond afgelast. In verband de weersvoorspellingen. Die waren blijkbaar niet goed genoeg om toch te gaan starten. Dat is dan wel weer spijtig. Maar Westervoort heeft er ook één. En Westervoort heeft wel gezegd, ondanks het weer gaan wij wel gewoon door. Ja, wanneer
1: en,
0: u...
1: en Duiven.
0: Ja, gaat die ook door? Hebben ze die, ja,
1: dat ik weet
0: was
1: ik
0: even,
1: niet, maar
0: ik was
1: ik
0: even aan het zoeken.
1: Dat die een avondvierdaagse hebben
0: ja,
1: vandaag.
0: Ik was even aan het zoeken of ik iets kon vinden van Duiven, maar ik had dat nog niet gevonden. Arnhem-Zuid heeft hem in ieder geval afgelast. En Westervoort zegt, nee, wij gaan gewoon door. We hebben overleg gehad. Het is ook wel lastig als organisatie natuurlijk, hè? Want waar doe je dan goed aan? Hè? Want ja, als je onweer hebt en dan raken mensen wel gewond, dan heb je als organisatie wel wat uit te leggen. Het heeft niet zoveel met regen te maken, maar natuurlijk ook met het gedonder en het bliksem en nou, dat soort dingen. Dus daar moet je dan natuurlijk wel rekening mee houden.
1: Ja.
0: Dus Westervoort wel. En ik krijg nu een bericht binnen van Modi die zegt, ja, Huissen loopt ook ondanks de regen. Ja, vrijdag mag ik de finishdag doen. In ieder geval van de La West. Er komen ongeveer 1400 kinderen en dan mag ik daar de muziek doen. Dat vind ik leuk. En die week erop mag ik de afsluiting doen van de avondvierdaagse in Rijkerswoerd. Dus dat is ook wel... ik vind dat altijd wel leuke dingen om te doen. Omdat de kinderen die zijn dan... ja, die zijn echt puur. Dat is leuk. Ze staan te springen, te dansen en dat soort dingen. Dus ik hoop dat het aankomende vrijdag een beetje droog is. Hé, het eerste uur zit er alweer op. De tijd vliegt voorbij wanneer het gezellig is. We gaan zo direct richting het tweede uur. En in het tweede uur hebben we natuurlijk Joop's half uurtje. En de nieuwsitems die zowel voorbij komen. En misschien krijgen wij wat te horen of wij weg moeten.
1: Ja.
0: Want de bestuursvergadering is begonnen. Ze zitten allemaal aandachtig te luisteren om te kijken. Wordt Radio De Vette Ketting ontslagen? Nou, we gaan het allemaal zien. Maar eerst de nieuws van 8 uur.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Wil Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Het Openbaar Ministerie verdenkt Harry van het witwassen van grote hoeveelheden geld, goud en horloges. De man is onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee op Rotterdam The Hague Airport aangekomen met een privévliegtuig en direct na aankomst gearresteerd. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. Volgens hoteldienstverlener Hospex zijn in Nederland zeker 100 hotels getroffen. Mogelijk zit het lek in software die hotels gebruiken voor hun reserveringen. Er komen ook uit België en Ierland meldingen binnen. Hotelgasten wordt daarom aangeraden goed te controleren van wie hun berichten afkomstig zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. Veel mensen met klachten bleken na testen geen ebola te hebben, maar andere ziektes. Sinds mei zijn in de Democratische Republiek Congo 321 besmettingen vastgesteld. Daarvan zijn 48 mensen overleden. Ook in het buurland Oeganda zijn besmettingen gemeld. Er zijn er 15 bevestigd. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. De staking zorgde eerder voor het schrappen van tientallen vluchten op Brussels Airport en daardoor raakten veel passagiers tijdelijk gestrand in terminals. De actie hing samen met de onrust over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Skies en de vakbonden gaan nu opnieuw in overleg om verdere afspraken te maken. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Connect.

0: Ja, deze show gaat als een banaan vanavond. Heerlijk. Steven, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat je er nog steeds bij bent.
1: Ja, waar kan er zo toe?
0: Ja, dat weet ik ook niet. Ja, ja, dat is ook weer wat. Hey, het bestuur is nog steeds volle bak in vergadering.
1: Ja, heb je al gekeken hoeveel stemmen wij voor hebben?
0: Ja, ik heb even stiekem om het doekje gekeken.
1: Ja.
0: De bestuurder, de voorzitter, die zag mij. Hij heeft mij aan publiek, heeft hij mij voor het blok gezet. Hij zei, dat is de man die vorige week een kerstplaat draaide.
1: En wat zei jij toen? Dat is niet alleen vorige week.
0: Ik zei, I'm driving home for Christmas. Ja, dat deed ik.
1: And maar, all I want for Christmas is you.
0: Is you.
1: Ja, ik ben niet zo van de hoge noot, hè?
0: Nee, jij bent van de lage noot, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat is mooi, hè? Maar... zouden wij het durven?
1: Laat mij er lekker buiten. Jij zit achter de knop, hè?
0: Maar nee, ja, nou in één keer...
1: Ik weet waar je heen wil.
0: Ja, weet je waar ik heen wil, ja?
1: Ja, hoor. Weet je wat het is? Het is alweer bijna kerst, jongens.
0: Ja, nog 212 dagen of zo.
1: Ja, precies.
0: Kijk hoe snel ze van de kamer hierheen zijn.
1: Ja, ik wou zeggen, voor het weet is het weer de kerstbingo bij de supportersvereniging.
0: Ja, dat is sowieso. Alle gekheid op een stokje natuurlijk. Welkom bij het tweede uur, straks Joop's half uurtje. Mocht je nog een leuke item hebben voor Joop's half uurtje, laat het even weten. 03-16-6-3. Mocht je ook iets kwijt willen aan ons, onze ongezouten mening ergens over willen horen, dan kan dat ook, hè?
1: Ja, dat kan altijd.
0: Als mensen leuke vragen hebben, beantwoorden wij die ook.
1: Daarom. Maar over ongezouten mening.
0: Ja?
1: Jouw mening moet je af en toe met een korreltje zout nemen.
0: Jongen.

0: 3M, Christina Milian hoor je. 12 weken in de lijsten gestaan. Niet hoger gekomen dan plek nummer 16. En dat allemaal in 2001. Oh, wat een lekkere plaat is het toch ook, hè? Zo, ja. Afgelopen weekend en vandaag hebben we het helemaal een go opgegeven. 11, 12 en 13 december. Het lijkt nog heel ver weg, maar zet het in je agenda. 48 uur lang radio hier live bij Connect. Ja, we gaan geld inzamelen voor het goede doel. En er wordt echt wel... Mensen zijn al nu al een beetje gek. Paul die komt met een of andere lasershow. Komt die hier?
1: Een lasershow?
0: Ja, we krijgen een of andere lasershow op de parkeerplaats.
1: Oh, gaaf.
0: Dat wordt geregeld door Paul met allemaal mooie items en effecten, et cetera. Er wordt al iets van een sprinter geregeld. Mensen zijn denken van, nou weet je wat... Wat gaan we doen? We gaan een muziekbingo doen, et cetera, et cetera. We komen straks binnenkort met een comité komen we bij elkaar... en dan gaan we het allemaal in elkaar zetten. We hebben in ieder geval al groen licht gekregen van Connect. Dus dat is fijn, we mogen de zender gebruiken. Dan gaan we lekker knallen met z'n allen. 48 uur lang op de radio gaan we geld inzamelen voor het goede doel. Dag en nacht met allemaal leuke items. En één ding wat weer zeker terug gaat komen is het vuur.
1: Het vuur, ja?
0: Ja, het vuur gaat weer komen. We gaan er weer voor zorgen dat het vuur in ieder geval 48 uur gaat branden. Oké,
1: Maar ik ben BHV'er, ik moet dat dan blussen, hè, brand.
0: Nee. Ja, ja, ja. Nee, dat mag dus niet. Het vuur, dat wordt duur, wordt er gezegd. Hij is scherp, hoor, die Conquest. Heerlijk. En platen uit de Zero's. Dat wordt Joop's half uurtje. Dus mocht jij leuke platen uit de Zero's weten... laat het ons even weten. 0316 6x3. En het is ook leuk als je een beetje een voice memo inspreekt. En waarom je die plaat dan graag wilt horen. En die platen worden straks om 8:30 tot aan 9:00 gedraaid... hier bij Connect. Maar eerst gaan we muziek draaien van Royal Otis. Hij heeft iets van oesters in zijn pocket of zo, zoiets.

0: Altijd als eerste op de hoogte.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
0: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
0: Dit is Connect.

0: lekkere platen. Vaya con Dios. Met Nenen daarna. En daarvoor die Woyo Otis hier bij Connect. Hey, leuk dat je luistert. 9 minuten voor 8:30. Op deze dinsdag 2 juni 2026. En als je dan tussen de 2 juni, dus 2-6-2026, hoppakee, dan kom je ook op 2026 uit, hè? Ja, sorry. Snap je hem nog? Nee, ik ook niet. Nou, mooi. Wat ik ook niet snap, is die dienstregelingen van die bussen tegenwoordig.
1: Wat dan?
0: Ja, wanneer ben je voor het laatst met de bus geweest?
1: Moet ik even nadenken. Ja, wanneer was dat? Ik weet even niet meer precies, maar nog vrij recentelijk was het.
0: Jawel, ja. Ik heb al een poos niet meer in de bus gezeten.
1: Ja, maar tegenwoordig doe je gewoon met je telefoon. Bliep, hup.
0: Ja, je hoeft geen chipkaart meer te hebben. Nee, dat vond ik ook zo'n onzin.
1: Daar ben ik ook mee gestopt.
0: Ik vond dat zo'n onzin, zo'n chipkaart. Nou, dan moest je weer naar zo'n punt.
1: Dan denk ik, nee, maar ik deed gewoon automatisch opwaarderen.
0: Ja.
1: Als je dan zeg maar geen saldo meer had, dan doet hij gewoon even wat saldo erbij gooien voor je.
0: Ja, maar als je dan weer net niet genoeg hebt voor een kaartje, dat was altijd wel een dingetje, toch?
1: Nee, dan doet hij weer opwaarderen.
0: Ah, dat doet hij.
1: Kun je aanzetten, automatisch opwaarderen.
0: Maar het is al veel makkelijker.
1: Maar goed, met telefoon, weet je, ik maak weinig gebruik van de bus.
0: Ja.
1: Dus dan is het op de telefoon net zo makkelijk, hè? Bliep, bliep.
0: Ja, vind ik ook. Ja, elke dag met mijn eigen bus wordt er gezegd. Harjan, die zegt, ja, ik rij elke dag met mijn eigen bus. Ja, ik vraag me af, heeft hij dan ook zo'n chipkaart in zijn bus?
1: Ding dong, dames en heren, vergeet niet uit te checken. Vergeet niet uit te checken.
0: Ja, precies dat. Nou ja, vanaf 28 juni gaat het openbaar vervoer in de regio flink op de schop. De huidige brengdienstrekening verdwijnt volledig. En ja, maakt plaats voor grijs.
1: Ik vraag me wel af, hè. Dus ze brengen je altijd hier in de regio, maar ophalen doen ze je nooit.
0: Nee, dat doen ze niet. Nee, daarom wordt het nu grijs.
1: Oh.
0: Ik vraag me af waarom er dan 3 R voor moet staan. Maar prima. Het is het overkoepelende OV-merk voor Gelderland, Overijssel en Flevoland. En daarmee verdwijnt niet alleen de naam uit de regio van Breng, maar wordt ook de dienstregeling op tientallen lijnen aangepast.
1: Ja, minder bussen.
0: Ik word toch helemaal gek van, joh. Want de ene keer, ik woonde vroeger altijd in Elderveld. Dan had je een lijn 14, die ging dan naar Kronenburg.
1: Ja, dat klopt.
0: En wat had je, lijn 9, die ging dan...
1: Naar de Bult.
0: Ja. Maar dan is nu weer lijn 5, dan weer lijn 7, dan lijn 2. Je wordt helemaal gek van.
1: Dat zie je ook gewoon. Hè? Dan komt hij bij zo'n soort eindhalte aan, wat vroeger de eindhalte was. En dan zie je ook in één keer, poem, lijn 5 weg, poem, lijn 2 is er in één keer. Ja. Hè? Hoe dan? Dat is net Hans Kazan.
0: Ja, ik vind het altijd, ik vind het wel erg bijzonder. Het dus. Nou, weet je, in ieder geval, het blijkbaar.
1: Maar, we hebben nog steeds trolleybussen.
0: Dat zeker.
1: Ja.
0: Maar door de regeling krijg je wel betere bereikbaarheid van dorpen en bedrijventerreinen. Lijn 60 rijdt vaker. En ook in de avond en in het weekend richting de Tolkamer bijvoorbeeld. En lijn 61 die wordt doorgetrokken naar IJsseloord 2. Waardoor omreizen via het Arnhem Centraal niet meer nodig is. En dan heb je een nieuwe lijn, want dat is nummer 67. En dat is een reserveringslijn tussen Lo, Groessen, Oud-Zevenaar, Duiven en Zevenaar.
1: Een reserveringslijn. Moet je die dan reserveren?
0: Ja, ik heb geen idee. Ik denk het. Ik denk dat je dan moet bellen van, luister, ik wil nu deze lijn.
1: Ja.
0: En dan kan je hem pakken, denk ik.
1: Oké. Okay.
0: Dat lijkt me wel een keer leuk. Gewoon een dag buschauffeur zijn.
1: Nou, je kunt gewoon bij die gasten zo'n rijproefje doen en zo.
0: Nee, maar ik wil gewoon een dagje buschauffeur zijn.
1: Ja, maar dan ben je een dagje buschauffeur zonder rijbewijs.
0: Nee, maar ik wil ook gewoon mensen ophalen.
1: Nou, heb je dat verhaal wel eens gehoord van Duitsland, was dat volgens mij?
0: Nee.
1: Ik weet, trouwens, ik ga even wat opzoeken.
0: Ja, ga jij dat maar even opzoeken. Ja. Het lijkt me gewoon zo leuk om een dagje buschauffeur te zijn. Gewoon, gewoon. Je moet toch iets in je leven gedaan hebben? Net zoals Hathaway zei, live. En Alex, ook jij een bijzondere goedenavond.

0: Hathaway and Life. We gaan eerst even naar de hoogtepunten van het nieuws. En jij hebt het nieuwtje ook al gevonden.
1: Ik heb het nieuwtje gevonden, ja.
0: Daar gaan we het zo direct over hebben. Eerst de hoogtepunten van het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Weel Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: En dan de verkeersinformatie, Stefan.
1: De A30 Ede-Barneveld. Tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1. Daar is de weg dicht in verband met wegwerkzaamheden. Wat ook dicht is, is de A325 Arnhem-Nijmegen. Bij knooppunt Ressen, daar is de verbindingslus richting de A15 Bemmel dicht door een kapotte vrachtwagen. Je kunt keren bij de afrit Oosterhout of volg A15 afrit Elst. En daar waren ze.
0: Dan gaan we naar het weer. Vanavond en vannacht is het op een lokale bijna droog. Er komt veel bewolking voor. Het koelt uiteindelijk af naar 13 tot 15 graden. Woensdag verloopt het wisselvallig met enkele in de buien die overtrekken, maar ook veel droge momenten met de zon. En bij een matige tot in de open gebieden een vrij krachtige zuidwestenwind. En wordt het maximaal 20 graden. Heerlijk. Dames en heren, jongens en meisjes, boeren, burgers en buitenlui. 8:58. Dat betekent dat het tijd is voor Joop's half uurtje. En de eerste twee platen, die zijn een beetje op jouw konto.
1: Mijn konto?
0: Ja. Conquest zeg.
1: Op de konto van mijn auto?
0: Ja, Conquest zeg. Ik weet wel een leuke plaat uit de Zero's. Tiësto met Traffic. Speciaal even voor Stefan.

0: Fiesto, Traffic, speciaal even draait voor Conquest, omdat het een heerlijke plaat is uit de Zero's. Ja, en we hadden het over de buschauffeur en jij hebt het nieuwsitem gevonden, hè?
1: Ja, ik heb hem gevonden.
0: Vertel.
1: Het is wel een oud item uit 2024.
0: Ja.
1: Maar busreizigers in Bremen, die hebben op een maandagavond in Bremen raar opstaan kijken toen ze werden opgepikt door een buschauffeur.
0: Dat is toch niet zo raar?
1: Nee, alleen was hier wat bijzonders mee. Die bus die lijnbus was gestolen in Bremen.
0: Gestolen?
1: Maar deed wel, zeg maar, bij alle halten werden de passagiers opgehaald en lieten ze ook uitstappen.
0: Ja.
1: De chauffeur die deed zich voor als een stagiair bij het busbedrijf.
0: Ja.
1: En kon in die hoedanigheid eerst met een buschauffeur meerijden in een ronde door de stad.
0: Ja.
1: Ja, na terugkomst bij het depot wist de chauffeur de lijnbus te stelen en reed daarmee een lijndienst.
0: Dus hij heeft gewoon gezegd, ik ben stagiair.
1: Ja.
0: Hoppakee.
1: Ja, en nou komt detail, die jongen was 15.
0: Nee joh!
1: Ja. Dus passagiers zonden wel raar te kijken, maar die denken van ja, dat zal allemaal wel.
0: Ja, die jongen roze erachter.
1: Alleen op het hoofdkantoor meldde ze in één keer. Hey, 1, 2, 3, 4. Oh, we missen een bus. Dus die schakelden de politie in en konden de bus lokaliseren.
0: Ja.
1: En zo de jongen aan te houden. Nou, de bus had wat lakschade, dus af en toe had hij een paaltje links en rechts.
0: Dat is nog niet helemaal goed gegaan.
1: De passagiers die bleven wel allemaal ongedeerd.
0: Ja.
1: Dus volgens de politie wilde de jongen zijn enthousiasme voor voertuigen en technologie in de praktijk brengen.
0: Kijk.
1: Dus ze hebben hem overgebracht aan zijn vader en hij komt er zonder straf vanaf.
0: Oké, en misschien heeft hij ook nog wel een baan eraan overgehouden.
1: Ik zou zo'n jongen die zo enthousiast is, ik laat wel aannemen, ja.
0: Zou ik zeggen van jongen, als jij je rijbewijs hebt, dan ben je van harte welkom.
1: Ja, precies, alleen kijk uit voor paaltjes.
0: Ja, precies dat. Ja. Ja. Nou, wel mooi. Helemaal goed. We gaan verder met de Zero's. Mocht jij nog een leuke Zero-plaat willen horen, dan kan dat. Laat even weten via 03-16-6x3. En waarom wil je die plaat horen? Laat dat even een voice memo achter. Dat is leuk, hè? Dat is leuk. Deze is ook aangevraagd door Arjan. En deze is ook een beetje in jouw konto, omdat jij die aanrijding hebt gehad met jouw auto.
1: Ja.
0: Oeps, I did it again. En ik heb begrepen dat er 6 jaar geleden ook al jouw auto aan de gort is gereden.
1: Door iemand anders. Met de ziekte van Heineken.
0: Dus het is al de tweede keer dat het gebeurt. Dus ja, Steven komt thuis bij zijn vader en moeder en die zei... Oeps, I did it again. Britney Spears hoor je hier bij Connect.

0: Sam.
1: Oeps, I did it again. Speciaal even gedraaid. We zijn bezig met de Zero's. Eigenlijk worden alle platen toch wel een beetje op jouw aanrijding gezet. En Sabrina die stuurde een plaat. Nou, jij zit achter het stuurtje. Jij trekt op. Jij remt omdat je voorganger remt. Bam! Achter ook op jou wordt er geremd. Jij remt weer, ramt weer de voorste. En jij zegt...
2: Props voor de huisdrokken. En de badkabaar.

0: jeugd van tegenwoordig en wat gebeurt. En er komt even een dienstmededeling binnen. Oké, moet het even delen met je. Arjan die gaat tijdens de 48 uur karaoke doen. Hij kent de totale tekst uit zijn hoofd. Nou, lekker man. De eerste item van de 48 uur is al een feit. Ja, lekker. Heerlijk. Even kijken. Ja, Stefan, er worden wel wat platen aangevraagd. Ik krijg ook zojuist een voice memo binnen. Even luisteren wat er aan de hand is, ja.
1: De Three Jackets met het autootje.
0: De Three Jackets met het autootje. Is dat een plaat uit de Zero's?
2: Ja, maar, dat weet ik niet. Maar iedereen moet me wel hebben nou.
0: Dat weet ik niet. Ik ga dat even uitzoeken of dat een plaat uit de Zero's is.
2: De tune van de Flintstones draaien. Ja, dat kan dus te maken.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook.
2: Ja, maar dat bedoel.
0: Ja. Hé, hey, maar jij zat in je auto.
2: Ja.
0: En jij was aan het rijden.
2: Ja.
0: En jij was natuurlijk...
2: onderweg.
0: Ergens naartoe onderweg.
2: Ja.
0: Een plaat uit...
2: huis.
0: 2000. Dit is Abel met Onderweg. Ik

0: Ja, even was we onderweg met zijn autootje. En er zat daar in de traffic. Hij kreeg een aanrijding. Toen zei hij, ja, wat is gebeurd? En uiteindelijk kwam hij thuis en toen zei hij, oeps, I did it again.
1: Ja.
0: Maar.
1: En dat onderweg was snel voorbij.
0: Ja, maar.
1: Maar.
0: Eén voordeel is wel.
1: Nou.
0: Je kan het nu eigenlijk niet doen.
1: Wat
0: want
1: dan?
0: Hè, jouw achterklep is een beetje scheef en je kan een beetje naar binnen kijken en zo.
1: Ja.
0: Dus ik zou nu niet door de. Door de car wash gaan.
1: Ja, kan gewoon.

0: Christina Aguilera samen met Missy Elliott, Car Wash. Ja, dat kan Stefan dus niet meer. Ja, want ja, kan wel. Maar hij was in de traffic. Toen kreeg hij een aanrijding, omdat hij onderweg was. Toen zei hij, what's gebeurd? Toen dacht hij, oeps, I did it again. En toen dacht hij, nou kan ik dus niet meer naar de car wash. Ja. Maar je had die aanrijding.
1: Maar?
0: Ja.
1: Naar welk nummer gaan we nu dan?
0: Jij ja, had die aanrijding.
1: Ja.
0: Jij stapt ook uit. Ik hoorde je al ook op dat filmpje zeggen, nou...
1: Ja.
0: Dan komen er in één keer twee mensen naar je toe gelopen.
1: Ja.
0: En dan heb je a little less conversation.

0: maakte de opmerking met een grote Junk XL. Heerlijk. Oh, de chat is ook helemaal los. Even kijken. Sabrina zegt, it's all white now. Of Jolanda zegt, is het dan driver's seat? Ik heb de laatste plaat er al in, dus... Maar dat gaat goed komen. Maar eerst... Het is 9:04. Ik moet wel zeggen... Nou. We hebben het wel netjes gedaan. Een plaat uit 2004, een plaat uit 2000, een plaat uit 2005... nog een plaat uit de 2000, 2002... en de volgende plaat die we als laatste gaan draaien, die is uit 2007. Dan maken we het verhaaltje compleet. Maar eerst ga ik alle luisteraars bedanken weer voor het luisteren naar deze show. Volgende week dinsdag zijn we er niet. Tenminste, ben er niet. Nee, ik moet werken, dus ik kom er niet onderuit.
1: Dus ik heb weer een gratis dag vrij.
0: Nee, jij hebt al zoveel vrij gehad de laatste tijd, het is goed. Dus volgende week dinsdag zijn we niet bij Connect in ieder geval. Maar dan weet je dat.
1: Nou, oké. Okay.
0: Mensen, ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze dinsdagavondshow bij Connect. Over 2 weken zijn we er gewoon weer tussen 7 en 9. Hier op dezelfde uitzending, dezelfde zender, bla bla bla bla bla. Dan zijn we er weer. Maar jouw verhaaltje maken we nu even compleet. Stefan, die was onderweg naar zijn werk. Dat deed hij via...
1: Nee, naar huis.
0: Of naar huis. Dat deed hij met traffic. Toen in één keer kreeg hij een aanrijding. Toen dacht hij, wat is gebeurd? Hij kwam thuis en hij dacht, oeps, I did it again. Want 6 jaar geleden is zijn neus van de auto ook helemaal eraf gereden. Na de aanrijding ging hij naar buiten om het gesprek aan te gaan. A little less conversation. En uiteindelijk zei Stefan tegen die mensen... Shut up and drive van Rihanna. Mensen, bedankt. Tot volgende week. Dag hoor!

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. Overheidsinstanties krijgen de opdracht om afspraken te maken met AI-bedrijven over die tests. Het beleid volgt uit een presidentieel decreet dat vandaag is ondertekend. Binnen de regering was er al eerder discussie over de invloed van de overheid op de AI-sector en de concurrentie met China. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Weel Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Het Openbaar Ministerie verdenkt Harry van het witwassen van grote hoeveelheden geld, goud en horloges. De man is onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee op Rotterdam The Hague Airport aangekomen met een privévliegtuig en direct na aankomst gearresteerd. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de jongen dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. De dader is al veroordeeld tot levenslang, maar blijkt de politie te hebben misleid. Een betrokken agent is inmiddels uit dienst gegaan, 3 anderen werken er nog. De zaak leidt tot grote ophef in het Verenigd Koninkrijk en het korps wordt onderzocht door politiewaakhond IOPC. De premier en verschillende politici zeggen geschokt te zijn. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. De staking zorgde eerder voor het schrappen van tientallen vluchten op Brussels Airport en daardoor raakten veel passagiers tijdelijk gestrand in terminals. De actie hing samen met de onrust over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Skies en de vakbonden gaan nu opnieuw in overleg om verdere afspraken te maken. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect. Een lekkere

0: 'cause it's you.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Weel Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de man dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er kunnen in het noorden en oosten eerst nog een paar flinke onweersbuien met hagel en harde windstoten vallen. In de loop van de avond wordt het overal droog, er waait een zwakke tot matige westenwind. In de nacht kan er in het noordoosten nog regen vallen, later ook met name in het zuiden met mogelijk ook onweer. De temperatuur ligt rond de 13 graden bij een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met ook kans op een bui. 'S Middags zijn er zonnige perioden met vanuit het westen dikke bewolking en ook af en toe een bui. Het wordt zo'n 16 graden in het westen tot 20 in het oosten en er waait morgenmiddag een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond is het bewolkt met ook af en toe regen en draait de wind naar het zuiden. Tot het weekend blijft het wisselvallig met elke dag regen en vooral op donderdag is er ook onweer en harde wind bij. In het weekend wordt het droger en zonniger. De middagtemperaturen van een graad of 20 horen bij de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Next Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zou volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio nog leven en actief betrokken zijn bij politieke besluitvorming. Sinds zijn aantreden is hij niet in het openbaar gezien, wat eerder tot geruchten over zijn gezondheid leidde. Rubio zegt dat de feitelijke macht in Iran intussen bij de revolutionaire garde en een kleine groep commandanten ligt. De gesprekken tussen Iran en de VS liggen stil. Iran heeft een staakt het vuren in Gaza en in Libanon als harde eis gesteld. De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. Overheidsinstanties krijgen de opdracht om afspraken te maken met AI-bedrijven over die tests. Het beleid volgt uit een presidentieel decreet dat vandaag is ondertekend. Binnen de regering was er al eerder discussie over de invloed van de overheid op de AI-sector en de concurrentie met China. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de jongen dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. De dader is al veroordeeld tot levenslang, maar blijkt de politie te hebben misleid. Een betrokken agent is inmiddels uit dienst gegaan, 3 anderen werken er nog. De zaak leidt tot grote ophef in het Verenigd Koninkrijk en het korps wordt onderzocht door politiewaakhond IOPC. De premier en verschillende politici zeggen geschokt te zijn. En langs de kust van de Bahama's zijn 6 scheepswrakken gevonden die mogelijk verband houden met piraterij uit de 18e eeuw. Onderzoekers troffen op de wrakken onder meer verkoold hout aan, kanonnen en kogels, wat kan wijzen op geplunderde en verbrande schepen. De vondst werd gedaan na een jaar onderzoek door archeologen en filmmakers. Het is volgens de onderzoekers de eerste keer dat er archeologisch bewijs voor piraterij bij de Bahama's is gevonden. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar de schepen. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zou volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio nog leven en actief betrokken zijn bij politieke besluitvorming. De gesprekken tussen Iran en de VS liggen stil. Iran heeft een staakt het vuren in Gaza en in Libanon als harde eis gesteld. De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de jongen dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. En langs de kust van de Bahama's zijn 6 scheepswrakken gevonden die mogelijk verband houden met piraterij uit de 18e eeuw. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Morgen zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor 3 soorten afslankpillen die gevaarlijke, maar niet vermelde stoffen bevatten. Het gaat om de producten Sulami, Sera en White Diet Magic Green. In die pillen zijn de verboden stoffen sumitramine en spironolacton aangetroffen die ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken, zoals hartritmestoornissen, nierproblemen en allergische reacties. Toezichthouder NVWA adviseert gebruikers daarom om bij klachten contact op te nemen met een arts. Het weer. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Connect. Een lekkere

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. Morgen zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor 3 soorten afslankpillen die gevaarlijke, maar niet vermelde stoffen bevatten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur, Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij Het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn de verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lient met de hoofdpunten van het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Overdag zijn de verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht.